0: en overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen, waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is dat afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het radionieuws.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
5: Zon en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
6: SNB
5: 107.5 FM.
6: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio
6: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellig ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kop koffie of thee. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats in de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen kunnen iedere eerste woensdag van de maand komen luisteren naar een verhaaltje bij de kinderboerderij van Kasteel Gelderop. Het voorlezen begint om 3:15 middags en duurt meestal ongeveer een kwartier. Daarna kunnen kinderen vaak nog de dieren voeren. Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig. De activiteit vindt plaats bij Kasteel Gelderop, Mierlozenweg 1 in Gelderop. Bezoekers wordt aangeraden om voor het vertrek de sociale media van Kasteel Gelderop te bekijken voor eventuele wijzigingen. Het voorlezen is iedere eerste woensdag van de maand van 3:15 tot 3:30 middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Elke maandagavond is erfgoedcentrum De Ravenpoort geopend aan de Rijksluisstraat 10 in Oorschot. Van 7 tot 9 s'avonds kunnen bezoekers hier terecht voor een duik in de geschiedenis van Oorschot. Historische documentatie is zorgvuldig geordend en ook digitaal is er veel informatie beschikbaar. Het centrum biedt daarmee een toegankelijke plek voor iedereen die meer wil weten over het lokale erfgoed en de historie van de regio. De openstelling loopt wekelijks door tot het begin van januari 2027.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen, waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is dat afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het radionieuws.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
1: SNB
5: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio
1: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: dance till you can't dance no more.
1: Dit is het regio-prikbord.
2: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De energieprijzen stijgen maar door. De noodzaak om energie te besparen is nog nooit zo hoog geweest. Doe je het niet zozeer voor het milieu, dan doe je het wel voor je eigen portemonnee. Voor al dit soort vragen organiseert Zon Energie elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 11 en 1 een vast inloopspreekuur in het Dommelshuis. U vindt het energieloket aan de grote leestafel, meteen bij binnenkomst links. De vrijwilligers en de energiecoaches van Zon Energie helpen u graag op weg om energie en geld te besparen. In aanvulling op dit fysieke energieloket in het Dommelshuis heeft Zon Energie samen met de gemeente ook een digitaal energieloket voor Zon en Breugel ontwikkeld, waar u ook allerlei praktische tips en achtergrondinformatie vindt. Dit vindt u op regionaalenergieloket.nl/zonenbreugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen en volwassenen kunnen zich laten verwonderen door het Muizenhuis van Wouter in Museum, de Vier Kwartieren in Oorschot. Bezoekers ontdekken daar allerlei kleine kamertjes, bijzondere minispulletjes en natuurlijk de vrolijke muisjes. De tentoonstelling is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor ouders, opa's en oma's. Het Muizenhuis is dagelijks te bezoeken van 2:30 tot 4:30... 's middags bij Museum De Vier Kwartieren, Sint-Odulfusstraat 11 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen, waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is dat afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het radionieuws.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
0: SNB
4: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
4: Radio
0: SNB.
5: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Corey Wilson. Wonderful om te draaien. Ja. Uit 1982 op deze plaat. Wonderful to be with you. Van Mary Wilson. Een topper uit Engeland die in Nederland te weinig gedraaid wordt. Daarom denk ik dat ze in dit uur er vier keer in zit. Ja. Het is iets verkeerd of zo. Hey, welkom bij Cindy. Mijn naam is Pelle Tilman. En ik ben het plaatje op oud en nieuw. Afwisselend van elkaar. Oudjes uit de vorige eeuw. Nieuwe uit de huidige eeuw. En alles tussen 1939 en 2099 in. En voor de volgende plaat gaan we eentje draaien op 1987 of 88. De geleerde toppen daar nog over. Maar het is in ieder geval Was, Not Was en Spy. In the House of Love.

Ik gaf een verkeerde titel door. Elvis Presley was dat met de Velinoiers. En we hoorden de Suspicious Meows uit 2026. Ook deze plaat komt overigens uit 2026. Het is Asia and the Echo of You.

incarnatie van Asia, The Echo of You in 2026. Ja, muziek van Jeff Downs. Dat is de enige die nog eigenlijk actief is binnen de groep. En de rest is allemaal nieuw, als het ware. Maar goed, de geest van Asia zit er steeds heel goed in. Dus we kunnen daar steeds van genieten. Uit 1980 op deze plaat van Earth and Fire. The Fire of Love.

En zelfs is in een commerciële tijd, wat best nogal aardig om aan te luisteren, Fire of Love in 1980 van Earth and Fire. Dit is Boy George en hij zegt geen onwaarheden in We Will Dance Again.

De trein schrijft iets voor Mary Wilson met Lost. On the dance floor. Gaan we het zoeken? Of is ze gewoon even helemaal in de zevende hemel? Peter.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Inderdaad, we willen allemaal heel graag eeuwig jong blijven. Als dat zou kunnen, dat zou mooi zijn. En daarom, omdat we dat zo heel graag willen, gaan we er gewoon 4 draaien die allemaal forever young zijn. Zoals deze van Peter, Paul en Mary, 1978. Dit is Forever Young. Verrassing.

Forever Young. Waarvan de basis voor mij ligt bij Bob Dylan. Maar ze geven het wel in ieder geval een heel verrassend arrangement mee. De volgende Forever Young komt uit Duitsland vandaan. Hier is Alphaville.

Ghetto en Forever Young. 1990 kwam er een eind min of meer aan het eerste Luftproject. We hadden nog allemaal eenigheden, er waren allerlei dingen aan de hand. En José wilde graag een solo carrière. Kortom, iedereen ging zijn weg, behalve Margaret Scheide. Die ging met twee andere dames ging ze verder met Luf. En uit 1991 komt deze plaat, de Jungle Jive. De Marga Scheide Edition.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Iedere laatste donderdag van de maand kun je in Eindhoven terecht bij het EHV Innovation Café. Hier borrelen ideeën, technologie en design samen voor een duurzame toekomst. Vanaf 5:30 is er inloop en netwerken. Om 6:00 een introductie met speciale gasten en een Q&A gevolgd door netwerkmogelijkheden. En de sessies zijn Engelstalig en open voor iedereen. Dus studenten, makers, ondernemers en nieuwsgierigen. De locatie is de Kazerne Design Lab Paradijslaan 8 in Eindhoven. Meer informatie en aanmelden via ehvinnovationcafé.org.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is dat afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het radionieuws.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
2: Zon en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie
5: en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM.
5: En overal via radiosmb.nl.
2: Radio
5: SMB.
0: Een hit uit de jaren 80. Dekker Radio.

Zo, we zijn meteen wakker met deze van Jermaine Stewart en The Word Is Out uit de jaren 80. Hé, kom eens wat dichterbij. Ja, dat zeg ik niet. Dat is een vraag van Gordon. Luister maar.

wie heeft hij het eigenlijk? Kom eens dichterbij. Knal, boom, uit. Ja hoor. Ja, start er maar meteen door met de Romantics. Die zijn tenminste ook romantisch. What I like about you. Nou jongens, zet

Wat een gek liedje, hè? Van Veldhuis en Kemper. Te blond. Kijk eens zelf in de spiegel, mannen. Ja. Oké, dat doen ze misschien regelmatig. En dan schrikken ze van zichzelf. Ja. Can't fight this feeling. Ik hoorde hem in Amerika voor het eerst. Van Rio Speedwagon. Op WRR.

lang vergeten. Muziek, toch uit 1985, van Rio Speedwagon, Can't Fight This Feeling Anymore. En dit gezelschap komt uit Nederland. Is hij dat? Ja, zo zei het. Lint van Blond.

Echt Italië, Mattia Bazar. En solo tu, alleen jij. En ik draai alleen maar Cher. Niemand anders doet.

0: Mooi tijdstip om te gaan schakelen met Wiebe Barkie. In Studio 2 zit hij met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dek.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Alle even weken is er in het Dommelhuis een bankinformatiepunt. Voor senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken. Ongeacht bij welke bank men markeert. De bankmedewerker zal je begeleiden in vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatiekanalen en initiatieven die binnen het Dommelshuis of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4 uur 's middags in het Dommelhuis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Duitsland heet High Life. En dat is een hitje uit 1984. Toen draaiden we hem al bij Unique FM in Amsterdam. En dat was een heel leuk hitje, vonden wij. En nou, mooi zomerplaatje toch? Bekker Radio deel 2. We gaan door met deze. Accentuate the positive. Paul McCartney. Daarna Beth Hart. And a Wonderful World.

0: sweet mister in between.
1: Je hoort het in deze.

0: Wonderful World. Nou, die hebben ze er wel van gemaakt. Goed gezongen, hoor.
1: 80 is prachtig.
0: Zo, even naar Amerika. De Bee Gees. En deze...

Zo, het volle pond heb je gekregen. Ik heb hem helemaal uitgedraaid. Spirits Have Flown. De Bee Gees bij Dekke Radio. En een Nederlandstalige artiest, Peter Schaap. Kennen we die nog met deze? Adem, mijn adem. Leuke muziek.

lang niet gehoord, hoor. Ik heb hem ook lang niet gedraaid, deze van Peter Schaap. Adem, mijn adem. Ja, dat is een mooie tekst trouwens. Dekker Radio. Nou, het schiet alweer op dit uurtje, zeg. Jongen, jongen. Michael McDonald heb ik voor je met James Ingram. Het kost wat, maar dan heb je ook wat, hè. Oude herinneringen aan vroeger. Toen dit de grote hit was. Titel. Yamo be there. Wat zou dat betekenen? You must be there. Dat is eigenlijk de slang daarvan. Ook die hoor je in Dekker Radio.

0: mooie hit voor Rupert Holmes uit het eind van de jaren 70. De Escape heette het eigenlijk en kreeg de bijtitel de Piña Colada Song. Nou, die hebben we vaak gedraaid hoor.
1: Oude munt.
0: En dit stel...

0: Dit is het regio prikbord.
1: Inwoners van Zonnebreugel en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis, Kerkplein 5 in Zonnebreugel. Huis naar Werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van 1 ingang en 1 contactpersoon voor alle vragen over werk, scholing en ontwikkeling.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zonnebreugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. Na de inbraakmelding rond 2:30 vannacht zagen agenten de vluchtauto rijden in Blerik. Een stopteken werd genegeerd waarna de politie de achtervolging inzette. De auto met de 3 verdachten raakte op de afrit Venlo-Zuid van de weg. Over de toestand van de gewonden is niets bekend. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De drugs werden maandag gevonden in een container in de Franse havenstad Duinkerke. De partij zou zo'n 225 miljoen euro waard zijn. In het belang van het onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan. De drugs zijn intussen vernietigd. De Russen hebben in de Oekraïnse stad Pavlograd een winkelcentrum bestookt. Er zijn zeker 5 doden en 67 gewonden gevallen. Het is niet duidelijk wat voor wapen is gebruikt. Het winkelcentrum werd getroffen toen er veel mensen op straat waren. Pavlograd ligt op zo'n 75 kilometer van het front en is een belangrijk logistiek en spoorknooppunt voor het oosten van Oekraïne. Gisteren werd in Sumy ook een winkelcentrum getroffen. Rusland ontkent dat het gericht burgerdoelen aanvalt. Winkelketen Zeeman roept vanwege verstikkingsgevaar voor zuigelingen rompertjes terug. Sommige van die rompertjes hebben knoopjes die los kunnen komen en baby's kunnen die per ongeluk inslikken. De rompertjes werden tussen 15 juni en 20 augustus verkocht in de webshop van Zeeman. Mensen die de rompertjes hebben gekocht, wordt geadviseerd ze terug te brengen naar een Zeemanwinkel. Op de website staan de artikelnummers van de teruggeroepen rompertjes. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

met Frankie Valli en The Four Seasons uit de periode toen het nog echt muziek en goud was. Lieve vrienden, waar ik op deze aangesloten. Vrienden en vrienden, brave broeders en brave zusters. Tijd voor een uur voltooid verleden tijd. Dit is de Middle of the Road Show.

Moet je eens weten hoe ik erbij zit vandaag. Haartjes netjes in de scheiding natuurlijk. Natuurlijk. Strak naar achteren. Knecht. Nou, niets van dat is dus waar. Maar goed. Radio is een illusie. Mac en Katie Cassoon zijn een Trinidadiaanse broer en zus die in 1962 naar het Verenigd Koninkrijk verhuizen. En daar een carrière als zanger op bouwde. Samen vonden ze in de jaren 70 een succesvol duo. Nu worden ze terug in de Middle of the Roadshow met Just the Two of Us. En dit is Chicago.

0: feiten, lieve vrienden.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: In 1974 begonnen ze met een simplistische bond, waarvan de mattenklopper een symbool werd. Kees van Kooten en Wim de Bie zijn terug voor jou in de Middle of the Roadshow.
2: Dit is de Middle of the Roadshow.

uit 1976. En alweer zo'n muzikale hoogstandje. In dit geval was het Brian Ferry. Tuurlijk came van de Roxy Music. Tuurlijk came solo. Let's stick together in the middle of the road show. Wereldwijd. Ook via korte golf. Ook via lange golf. Tuurlijk, het houdt niet op. AM, die goede oude middengolf. FM, frequentiemodulatie. En wifi. Ja hoor, dan zijn we weer. En ook Nena, lieve vrienden.

5, normaal 197. Een en ander veroorzaakte catastrofale situaties in de landbouw. Want de uitputting van de waterlagen werd op vele plaatsen drinkwater gerationeerd. 1976 dus wederom, ja.

gezellig in Nederland plaatsvinden. Nou, Brother Older Man. En verder met de Apple Computer Company in 1976 opgericht door Steve Jobs onder andere. En de eerste twee uitzendingen van Veronica was een feit.

0: onze rode draad in de show vandaag. Ja, toch wel wat lekkere nummers uit 1976. Fred Tomeo, die liet je er even horen in 76 met Blueberry Hill. Sterker nog, de plaat kwam op nummer 20 in de top 100 van het jaar. Hè?
1: Ja.
0: Ja, ga maar aan. En natuurlijk. Nou, tot zover. Ga ik doen. Ik ga lekker broodje eten, denk ik.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Wil je de Nederlandse taal beter leren spreken door het te doen? Dat kan elke dinsdag vanaf 19:30 in het Taalcafé. Vind je het soms moeilijk om een gesprek te voeren? Lijkt het je fijn om in kleine groepjes van maximaal 5 personen en een vrijwilliger met anderen te oefenen? Het Taalcafé is elke dinsdag op een gezellige plek in Donnershuis, waar je zonder de druk van een lesprogramma kan oefenen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. Na de inbraakmelding rond 2:30 vannacht zagen agenten de vluchtauto rijden in Blerik. Een stopteken werd genegeerd waarna de politie de achtervolging inzette. De auto met de 3 verdachten raakte op de afrit Venlo-Zuid van de weg. Over de toestand van de gewonden is niets bekend. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De drugs werden maandag gevonden in een container in de Franse havenstad Duinkerke. De partij zou zo'n 225 miljoen euro waard zijn. In het belang van het onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan. De drugs zijn intussen vernietigd. De Russen hebben in de Oekraïnse stad Pavlograd een winkelcentrum bestookt. Er zijn zeker 5 doden en 67 gewonden gevallen. Het is niet duidelijk wat voor wapen is gebruikt. Het winkelcentrum werd getroffen toen er veel mensen op straat waren. Pavlograd ligt op zo'n 75 kilometer van het front en is een belangrijk logistiek en spoorknooppunt voor het oosten van Oekraïne. Gisteren werd in Sumy ook een winkelcentrum getroffen. Rusland ontkent dat het gericht burgerdoelen aanvalt. Winkelketen Zeeman roept vanwege verstikkingsgevaar voor zuigelingen rompertjes terug. Sommige van die rompertjes hebben knoopjes die los kunnen komen en baby's kunnen die per ongeluk inslikken. De rompertjes werden tussen 15 juni en 20 augustus verkocht in de webshop van Zeeman. Mensen die de rompertjes hebben gekocht, wordt geadviseerd ze terug te brengen naar een Zeemanwinkel. Op de website staan de artikelnummers van de teruggeroepen rompertjes. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Online.

0: 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Station met de meeste muziekvariatie
2: en het laatste nieuws.
3: Radio
2: SNB
3: 107.5 FM
2: en overal via radio snb.nl.
3: Radio
2: SNB.

0: Een hitnotering met deze True Blue. En daarmee zijn we toegekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
2: Merel Ek is tijdens haar vakantie op Terschelling ten huwelijk gevraagd door haar partner. De politiek verslaggever van Vandaag Insight maakte het nieuws bekend in HNM de podcast, die ze samen met Helene Hendricks en Noah Fahle presenteert. Ek liet weten dat het aanzoek na 3 weken kamperen als een complete verrassing kwam en liet in de podcast trots haar verlovingsring zien aan haar collega's. Zweveltween, de zoon van artiesten Angie Stone en D'Angelo, gaat de rol van de Notorious B.I.G. vertolken in de aankomende biopic Snoop. De film over het leven van Snoop Dogg staat gepland voor augustus 2027 in de Amerikaanse bioscopen. Zweveltween, wiens echte naam Michael D'Angelo Archer D. is, voegt zich hiermee bij een cast waarin onder andere Jonathan Davis de hoofdrol speelt als Snoop Dogg, Miles Bullock als Dr. Dre te zien is en Cameron Jones het personage van Tupac vertolkt.

gewoon een kijkje in de hitlijst van 1987 met deze lekkere plaat van Bananarama met I Heard a Rumor hier bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen de topstaande en neerwerk gaan. En dat doen we iedere werkweek, 5 dagen lang, 2 uur bij jou op de radio. Met zometeen de nummer 1 uit de top 40 van dit moment. Maar eerst hebben we nog een plaat klaarstaan uit 1983. Dit is Lionel Richie met Running With The Night.

0: de Black Devotion met Singing in the Rain. En of dat we er een krijgen, dat horen we nu in het actuele ochtendshow.
1: Weeroverzicht. Het is vrijdag 11 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend ziet het weerbeeld er anders uit dan gisteren. Er trekken enkele buien over het land, maar tussendoor schijnt gelukkig ook de zon. De wind draait van het zuiden naar het noordwesten en is meest matig van kracht. De temperatuur komt uit op 18 tot 20 graden in Nederland en 19 of 20 graden in België. Morgen wordt een algemeen droge zaterdag met heerlijke perioden met zon. Een zwakke tot matige zuidwestenwind voert wat warmere lucht aan, waardoor het kwik stijgt naar 20 of 21 graden in Nederland en 22 tot lokaal 23 graden in België. Zondag trekken er in Nederland vooral over het noorden enkele buien, terwijl het verder naar het zuiden droog blijft. In België trekt mogelijk later op de dag een regengebied over. Bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind schijnt geregeld de zon.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. In Woensel is vanmiddag een auto over de kop geslagen bij een ongeluk. Op de Icaruslaan botste die tegen een andere auto. Buurtbewoners hoorden een enorme klap toen dat gebeurde. Omstanders hebben meteen geholpen om het slachtoffer uit de auto te helpen. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend, maar waarschijnlijk was het een voorrangsfout. Eindhoven kan veel minder nieuwe huizen bouwen dan het wil, omdat er niet meer automatisch plek is op het stroomnet. Door nieuwe regels krijgen hulpdiensten, defensie en sommige bedrijven nu voorrang. Daardoor zijn de bouwplannen voor 47.000 huizen en 44 schoolgebouwen in de hele Brainport-regio in gevaar. Eind dit jaar moet er meer duidelijk worden wat er wel en niet gebouwd kan worden. In Son en Breugel moeten 30 bomen met spoed gekapt worden, omdat ze voor acuut gevaar zorgen. Die bomen staan in natuurgebied Sonse Bergen en in de wijken Het Zand en Het Harde Ven. De combinatie van extreme droogte en daarna zware regen is ze fataal geworden. Later dit jaar moeten er nog ruim 600 bomen gekapt worden die ook gevaarlijk zijn. En 700 bomen moeten gesnoeid worden. Een fietser is vanmorgen in Veldhoven zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de run. Bij het oversteken werd hij geschept door een auto en klapte op de voorruit. Daar zat na het ongeluk een flinke barst in. Het slachtoffer moest met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg. Het is niet bekend hoe het met de bestuurder van de auto gaat. En in het Gelderse Terschuur is een vrachtwagenchauffeur uit Mierlo gewond geraakt. Hij botste vannacht op een bergingswagen. Beide wagens raakten beschadigd aan de cabine. De berger vervoerde op dat moment een pijlwagen die bij een ander ongeluk was aangereden op de snelweg A1. Het is niet bekend hoe het kon misgaan in Terschuur. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

Een klassieker uit 1978, deze Singing in the Rain van Shyla en The Black Devotion, hier bij de ochtendshow. Met onderweg UB40, Charlie Lanois en Mental Tio. En rond kwart voor de laatste maal, als artiest van de week, Earth, Wind and Fire. Met nu het 88, Desire, hier is U2.

Tea met Red Wet Wine. Zometeen Earth, Wind and Fire voor de laatste maal als artiest van de week. Mijn eerste nationaal product uit 1996. Charlie in the Noise en Metal Theo. Hier is Josh Smaal.

sloot af met de ultieme disco-anthem Boogie Wonderland uit 1979. Voor deze meeslepende track van het album I Am sloeg de groep de handen ineen met de zangeressen van The Emotions, wat resulteerde in een van de meest herkenbare dansnummers uit de muziekgeschiedenis. In Nederland was de plaat 9 weken lang in de top 40 te vinden en piekte op de nummer 12 positie. Skabadabadu.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Wil je meer zelfvertrouwen krijgen in de digitale wereld? Loop je soms vast bij internetbankieren, het installeren van een app, of wil je eindelijk leren werken met Word of Excel? Dan ben je van harte welkom op het wekelijkse oefenplein van Bibliotheek Dommeldal. Dit is een gratis en toegankelijke plek waar je rustig kunt oefenen met de computer, telefoon of tablet. Je kiest dan zelf wat je wilt leren of oefenen. Elke woensdagmiddag tussen 4:30 en 5:00 is iedereen van harte welkom bij de bibliotheek in Zonnebreugel, Kerkplein 5 in Zon. Je kunt vrij binnenlopen en deelname is gratis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Ruim 12 uur na het ongeluk met een Nederlandse touringcar in Zwitserland is er nog altijd geen duidelijkheid over de hoeveelheid slachtoffers. De Zwitserse politie noemt geen getallen en stelt eerst de nabestaanden op de hoogte. Het eenzijdige busongeluk gebeurde gistermiddag laat nabij Soest in Oost-Zwitserland. Aan boord waren 49 Nederlanders, onder wie de chauffeur. De oorzaak is nog onduidelijk. De Zwitserse president heeft zijn medeleven betuigd. Drie activisten die in Hongkong jaarlijks een herdenking hielden voor het Tiananmen-protest uit 1989 moeten jarenlang de cel in. Ze kregen straffen opgelegd van 5 tot 7 jaar. Hongkong en Macau waren jarenlang de enige plaatsen op Chinees grondgebied waar openbare herdenkingen werden toegestaan ter nagedachtenis aan de slachtoffers van 4 juni 1989. China stuurde toen troepen en tanks naar het plein van de Hemelse Vrede in Beijing om politieke hervormingen neer te slaan. 5 jaar geleden verbood China met een opgelegde veiligheidswet alle openbare herdenkingen in het voor de rest onafhankelijke Hongkong. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. Na de inbraakmelding rond 2:30 vannacht zagen agenten de vluchtauto rijden in Blerik. Een stopteken werd genegeerd waarna de politie de achtervolging inzette. De auto met de 3 verdachten raakte op de afrit Venlo-Zuid van de weg. Over de toestand van de gewonden is niets bekend. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De drugs werden maandag gevonden in een container in de Franse havenstad Duinkerke. De partij zou zo'n 225 miljoen euro waard zijn. In het belang van het onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan. De drugs zijn intussen vernietigd. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hyclean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
1: Radio SNB.

The more you live, the more you love, Volker Siegels. En die bracht ons bij het tweede uur van de ochtendshow op deze o zo lekkere vrijdag 11 september 2026. Nog een uur lang jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met onderweg het komende half uur Diana Ross. We hebben weer een blokje shownieuws klaarstaan. Duncan Lawrence, Mats, Keith Marshall, Janis Blue en Doris D. en The Pins kun je verwachten het komende half uur. Met nu de vorm, we gaan naar 1991 met All Together Now.

0: bij de ochtendshow. Waar het tijd is geworden voor de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
2: Bo van FF Dorens keert terug als presentator van het tv-programma Het Zesde Zintuig. In de nieuwe reeks worden 12 deelnemers via opdrachten getest op hun vermeende paranormale gaven en vermogen om verborgen informatie te achterhalen. Van Erve Dorens presenteerde de show eerder al toen het in 2008 overging naar RTL 4. Het formaat was na 8 seizoenen in 2013 voor het laatst op de Nederlandse televisie te zien. Ilse de Lange staat open voor zowel een adviserende rol bij de EMPO als een eventuele nieuwe deelname aan het Eurovisie Songfestival. Dinsdag liet de zangeres in RTL Boulevard weten dat de omroep haar altijd mag bellen. Aangezien ze met name op artistiek, inhoudelijk vlak waardevolle ervaring te bieden heeft. De Lange behaalde in 2014 als onderdeel van de Common Linnets de tweede plaats op het festival en begeleidde Duncan Lawrence tijdens zijn winnende optreden in Tel Aviv in 2019.

Mutt, waar we zo meteen een kijkje nemen in de hedendaagse hitlijst, gaan we nu verder met Only Crying. Met dit nummer bewees Keith Marshall veel meer te zijn dan een glamour idol uit de jaren 70. Na het succes met de band Hello koos hij voor een meer volwassen en melodieuze popsound. De melancholische tekst over verbroken relatie, gecombineerd met dromerige gitaarpartijen, sloeg vooral in Nederland en Duitsland enorm aan. Het nummer bleef zijn grootste solo-succes en groeide uit tot een echte klassieker op de radio. De single Only Crying kende een succesvolle periode in de top 40. De plaat stond 11 weken lang in de lijst en piekte daar op de nummer.

0: Weeroverzicht.
1: Het is vrijdag 11 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend ziet het weerbeeld er anders uit dan gisteren. Er trekken enkele buien over het land, maar tussendoor schijnt gelukkig ook de zon. De wind draait van het zuiden naar het noordwesten en is meest matig van kracht. De temperatuur komt uit op 18 tot 20 graden in Nederland en 19 of 20 graden in België. Morgen wordt een algemeen droge zaterdag met heerlijke perioden met zon. Een zwakke tot matige zuidwestenwind voert wat warmere lucht aan, waardoor het kwik stijgt naar 20 of 21 graden in Nederland en 22 tot lokaal 23 graden in België. Zondag trekken er in Nederland vooral over het noorden enkele buien, terwijl het verder naar het zuiden droog blijft. In België trekt mogelijk later op de dag een regengebied over. Bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind schijnt geregeld de zon en wordt het 20 tot 23 graden.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. Een Transavia-vliegtuig is gisteravond in de problemen gekomen op Eindhoven Airport. Tijdens het landen viel het GPS-signaal weg. Uit fragmenten van het radioverkeer bleek dat piloten vermoeden dat het signaal bewust werd verstoord, het zogenoemde jamming, meldt het ED. Maar een woordvoerder van Transavia ontkende dat vermoeden later. Het toestel kon uiteindelijk veilig landen. 6 maanden cel, waarvan 3 voorwaardelijk voor een 25-jarige man uit Utrecht die inbrak in geparkeerde auto's op Eindhoven Airport. In de garage zou hij zeker 5 keer hebben ingebroken en dat ook nog eens 2 keer hebben geprobeerd. Uit de auto's werden navigatiesystemen en een zonnebril gestolen. De politie vond glassplinters in de schoenen en jas van de man en zijn huurauto en telefoon waren tijdens de incidenten steeds in de buurt van het vliegveld. Dat vond de rechter in Den Bosch genoeg bewijs voor de veroordelingen. Wetenschappers van de TU Eindhoven werken aan een draadloze methode om moeders en baby's tijdens en na de bevalling nauwkeuriger te monitoren. Promovendus Febe Berbe voert een klinische studie uit om te testen of de techniek complicaties kan verminderen. Het onderzoek richt zich ook op patiënttevredenheid dankzij meer bewegingsvrijheid. De nieuwe techniek moet bijvoorbeeld voorkomen dat het signaal tijdens de hartmonitoring wegvalt. PSV heeft haar eerste wedstrijd in de Champions League niet weten te winnen. Tegen Shakhtar werd het 1-1 in Eindhoven. Serginho Dest ging de fout in bij de 0-1, maar uiteindelijk maakte die ook de gelijkmaker. Bij de persconferentie achteraf zei Dest dat hij vond dat er nog meer in had gezeten, maar trainer Peter Bos noemde het gelijkspel terecht. In Woensel is gisteren een auto over de kop geslagen bij een ongeluk. Op de Icarislaan botste de auto tegen een andere auto. Buurtbewoners hoorden een enorme klap toen het gebeurde. Omstanders hebben meteen geholpen om het slachtoffer uit de auto te krijgen. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend, maar waarschijnlijk was het een voorrangsfout. En Eindhoven kan veel minder nieuwe huizen bouwen dan het wil, omdat het niet meer automatisch plek is op het stroomnet. De nieuwe regels krijgen hulpdiensten, defensie en sommige bedrijven nu voorrang. En daardoor zijn de bouwplannen voor 47.000 huizen en 44 schoolgebouwen in de hele Brainport-regio in gevaar. Eind dit jaar moet er meer duidelijk worden over wat er wel en niet gebouwd kan worden. En dat was het. Meer nieuws uit Brainport lees je in onze app en op Studio 040.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoeger.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 11 september 2001. Bob Dylan bracht zijn veelgeprezen studioalbum Love and Theft uit. Precies op de dag dat de historische terroristische aanslagen in de Verenigde Staten plaatsvonden. Het album werd unaniem geprezen als een artistiek hoogtepunt uit zijn latere carrière. 1965, Richard Melville Hall, beter bekend onder zijn artiestennaam Moby, werd geboren in de Amerikaanse stad Harlem. Hij groeide later uit tot een invloedrijke elektronische muziekproducent en singer-songwriter. 1971, Donny Osmond bereikte de eerste plaats in de Britse hitlijst met zijn coverversie van het nummer Puppy Love. Dit succes markeerde zijn definitieve doorbraak als soloartiest in het Verenigd Koninkrijk.

van de Eurythmics uit 1984. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de show voor deze o zo lekkere vrijdag 11 september 2026. We gaan er even een paar dagen tussenuit. Aanstaande maandag zijn we er weer aan de start van de nieuwe werkweek om jouw muzikaal te begeleiden tussen het opstaan en naar je werk te gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Zelfde tijd, zelfde zender. Ik ga je een heel fijn weekend toewensen en laat je achter met New Order en Blue Monday.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Israël heeft in Libanon zware bommen gegooid op een tunnelcomplex van Hezbollah. De aanval veroorzaakte volgens Amerikaanse geologen een aardbeving met een kracht van 4,1. Hezbollah zou in de tunnels een commandocentrum hebben gehad en er zouden ook wapens liggen. Israël probeert al langer om het gebied op 15 kilometer van de grens met Libanon onder controle te krijgen. Israël voerde vannacht ook aanvallen uit op Gaza. Daarbij kwamen 9 mensen om het leven. Ruim 12 uur na het ongeluk met een Nederlandse touringcar in Zwitserland is er nog altijd geen duidelijkheid over de hoeveelheid slachtoffers. De Zwitserse politie noemt geen getallen en stelt eerst de nabestaanden op de hoogte. Aan boord zaten 49 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gistermiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De Nederlandse touringcar moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Een van de 3 gewonden van het ongeluk na een politieachtervolging in Limburg is overleden. Het gaat om een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie zat een auto met 3 verdachten achterna na een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij Blerik sloeg de auto op de vlucht, waarna die even later crashte bij Venlo-Zuid op de afrit van de A73. Hoe het met de andere inzittenden gaat is niet bekend. Een Franse vader van 3 kinderen moet 6 maanden de cel in omdat hij een basisschoollerares heeft bedreigd. De lerares sprak zijn 9-jarig zoontje aan dat hij niet zo de baas moest spelen. Dat schoot de vader in het verkeerde keelgat, waarna hij dreigde haar te onthoofden. De 58-jarige lerares zit na het voorval nu ziek thuis. Behalve de celstraf mag de vader 3 jaar lang niet in de buurt van de school of de lerares komen. Ook moet hij een verplichte gedragstraining volgen. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

Goedemorgen, beste luistervrienden. Welkom bij Goud van Oud, het programma met de muziek uit de jaren 60 tot nu. De samenstelling en presentatie, hier is je.

We beginnen deze aflevering van Goud van Oud met Good Vibrations. Het is een lied van The Beach Boys dat op 10 oktober 1966 als single werd uitgegeven door Capitol Records. De muziek werd geschreven en geproduceerd door Brian Wilson en de teksten zijn van de hand van Wilson.

I Was Made to Love Her. Het is geschreven door onder andere Stevie Wonder en zijn moeder Lula Mae Hardaway. Zij schreef in de tienerjaren van Stevie Wonder mee aan een aantal tracks, waaronder ook de hit Signed, Sealed and Delivered, I'm Yours. Dit nummer is terug te vinden op de gelijknamige album uit 1967. Nu hoorde je de single I Was Made to Love Her. Gaan we verder met The Association and Never My Love.

ene single van The Rascals. Het was een Amerikaanse rockband die in Europa vooral bekend is vanwege deze hit, Groovin'. Hier zijn de Monkees en I'm a Believer.

0: uit 1970, de single Go Back van Grabby Appleton. De single was destijds goed voor 7 weken top 40. Daarvoor hoorde je nog de Cow Sills met de single The Rain, The Park and Other Things.
1: Omroep Best.

Het is het debuutalbum van de Amerikaanse Sunshine Pop band Harper's Bazaar. Het werd uitgebracht in 1967 en je hoorde de gelijknamige single. Gaan we door met die mooie single van Bryan Adams. Hier is Heaven.

Je luistert naar Goud van Oud, het programma met de fijnste gouden ouwe, die onder andere single van Bryan Adams. Gaan we verder met Tommy James en de Shondells.

Het is een bekende hit uit 1967 van de Amerikaanse popgroep De Mama's en de Papa's. Het nummer vertelt het ware gebeurde en autobiografische verhaal van hoe de bandleden elkaar vonden en beroemd werden in de folkmuziek. Gaan we verder met de letter, hier is Bonjoura.

Helswhisper. Het is de debuut van de Britse muzikant George Michael als soloartiest en uitgebracht in juli 1984. De single kwam uit terwijl hij nog deel uitmaakte van de popgroep Wham. Hij schreef het nummer samen met Andrew Ridgely, het andere lid van Wham. Omdat het nummer niet in de stijl van Wham zou passen, werd het als soloproject van George Michael uitgebracht. Hier is Carol's.

Oostenrijkse zanger Falco, uitgebracht in januari 1986. Gaan we verder met de Spencer Davis Groep met...

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zonnebreugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Vakbond CNV is van plan een looneis van tussen de 3 en 5,5% op tafel te leggen in de nieuwe cao-onderhandelingen. Ook wil de bond dat werknemers een groter deel van hun reiskosten vergoed krijgen. Die zouden vaker 25 cent per kilometer moeten krijgen. Door de flink duurdere benzine betalen ze nu vaak een te groot deel zelf, vindt de bond. CNV baseert zijn eisen op de inflatie die vermoedelijk uitkomt op 2,8% en een verwachte productiviteitsgroei van 2,5%. Volgens onderzoek van het CBS zijn in augustus in ons land ruim 300 bedrijven failliet gegaan. Dat zijn er duidelijk meer dan in dezelfde maand vorig jaar en ook meer dan in juli van dit jaar. Relatief gingen er vooral in de horeca veel bedrijven failliet in augustus. Per 100.000 horecabedrijven waren dat er 21. En in de industrie iets meer dan 20. Het CBS ziet overigens een licht dalende trend sinds eind vorig jaar, maar augustus ligt daar dus boven. Israël heeft in Libanon zware bommen gegooid op een tunnelcomplex van Hezbollah. De aanval veroorzaakte volgens Amerikaanse geologen een aardbeving met een kracht van 4,1. Hezbollah zou in de tunnels een commandocentrum hebben gehad en er zouden ook wapens liggen. Israël probeert al langer om het gebied op 15 kilometer van de grens met Libanon onder controle te krijgen. Israël voerde vannacht ook aanvallen uit op Gaza. Daarbij kwamen 9 mensen om. En bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gisterenmiddag zijn 5 mensen om het leven gekomen. Er zijn 40 mensen gewond geraakt, van wie 3 ernstig gewond. Aan boord zaten 49 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gisterenmiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De Nederlandse touringcar moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het droger met wat zon en de maxima liggen dan rond de 20 graden. En dit was het radionieuws.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
2: SMB
5: 107.5 FM
2: en overal via radio smb.nl.
5: Radio
2: SMB.

Meestal beginnen we met een plaatje dat wat sneller is. Maar in 1978, het basisjaar waar we deze komende twee uur het met je over gaan hebben, daar zat deze plaat in. En dat was toch wel een van mijn favorieten uit 1978.

Casey and the Sunshine Band, Keep It Come in Love uit 1977. En daarvoor was het Shaken Stevens, de man die toch wel een beetje op Elvis wilde lijken in 1982. En All Julie, welkom in 1978. Een Tupolev 144, in feite het eerste supersonische passagiersvliegtuig ter wereld. Dat was van Aeroflot. Die verongelukte tijdens een noodlanding. De drie bemanningsleden kwamen bij deze testvlucht om het leven. En in de Nieuw-Zeelandse Naomi James voltooit een solo zeiltocht rond de wereld in 272 dagen. Dat gebeurde er in 1978.

Het regent, ja. Zonnestralen in 1999 was het een van hun eerste grote hits hier in Nederland, Agda en de Munnik. Het theaterduo moet ik dan eerlijk zeggen, hè, want dit kwam ook uit een van hun eerste theaterproducties van de heer Agda en de Munnik. Daarvoor trouwens de dame Kate Bush en The Man with the Child in His Eyes. En dat kwam uit ons basisjaar 1978, het jaar dat de strip Garfield, je weet wel, Garfield the Cat, die wordt voor het eerst gepubliceerd in Amerika. In zo'n 41 kranten komt hij dagelijks of wekelijks terecht. Die rode kat, waar tegenwoordig ook alweer twee films van gemaakt zijn, zou ik zeggen. Welkom, dit is de Bouwval op jouw favoriete radiozender.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergouw. Een Transavia-vliegtuig is gisteravond in de problemen gekomen op Eindhoven Airport. Tijdens het landen viel het GPS-signaal weg. Uit fragmenten van het radioverkeer bleek dat piloten vermoeden dat het signaal bewust werd verstoord, het zogenoemde jamming, meldt het ED. Maar een woordvoerder van Transavia ontkende dat vermoeden later. Het toestel kon uiteindelijk veilig landen. 6 maanden cel, waarvan 3 voorwaardelijk voor een 25-jarige man uit Utrecht die inbrak in geparkeerde auto's op Eindhoven Airport. In de garage zou hij zeker 5 keer hebben ingebroken en dat ook nog eens 2 keer hebben geprobeerd. Uit de auto's werden navigatiesystemen en een zonnebril gestolen. De politie vond glassplinters in de schoenen en jas van de man en zijn huurauto en telefoon waren tijdens de incidenten steeds in de buurt van het vliegveld. Dat vond de rechter in Den Bosch genoeg bewijs voor de veroordelingen. Wetenschappers van de TU Eindhoven werken aan een draadloze methode om moeders en baby's tijdens en na de bevalling nauwkeuriger te monitoren. Promovendus Febe Berbe voert een klinische studie uit om te testen of de techniek complicaties kan verminderen. Het onderzoek richt zich ook op patiënttevredenheid dankzij meer bewegingsvrijheid. De nieuwe techniek moet bijvoorbeeld voorkomen dat het signaal tijdens de hartmonitoring wegvalt. PSV heeft haar eerste wedstrijd in de Champions League niet weten te winnen. Tegen Shakhtar werd het 1-1 in Eindhoven. Serginho Dest ging de fout in bij de 0-1, maar uiteindelijk maakte die ook de gelijkmaker. Bij de persconferentie achteraf zei Dest dat hij vond dat er nog meer in had gezeten, maar trainer Peter Bos noemde het gelijkspel terecht. In Woensel is gisteren een auto over de kop geslagen bij een ongeluk. Op de Icarislaan botste de auto tegen een andere auto. Buurtbewoners hoorden een enorme klap toen het gebeurde. Omstanders hebben meteen geholpen om het slachtoffer uit de auto te krijgen. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend, maar waarschijnlijk was het een voorrangsfout. En Eindhoven kan veel minder nieuwe huizen bouwen dan het wil, omdat het niet meer automatisch plek is op het stroomnet. De nieuwe regels krijgen hulpdiensten, defensie en sommige bedrijven nu voorrang. En daardoor zijn de bouwplannen voor 47.000 huizen en 44 schoolgebouwen in de hele Brainport-regio in gevaar. Eind dit jaar moet er meer duidelijk worden over wat er wel en niet gebouwd kan worden. En dat was het. Meer nieuws uit Brainport lees je in onze app en op Studio 040.

Jarenlang was ze de top of the bill. En dan heb ik het over Mireille Mathieu en Hinter der Coulissen van Paris uit 1969. En daarvoor was het Dr. Bezzard's Original Savannah Band en I'll Play the Fool. En dat kwam uit 1979. Terug naar ons basisjaar 1978. Het jaar dat Amerikaanse astronaut James Chesney hij ontdekte dat Pluto een maan had. En hij noemde haar Sharon, zo moet ik zeggen. Dat is Amerikaans natuurlijk. En de Nederlandse, het Nederlandse voetbalelftal. Ik wil het er eigenlijk niet over hebben, maar toch. Het Nederlands voetbalelftal verliest naar verlenging met 3-1 van de gastland Australië in de finale van het wereldkampioenschap voetbal in 1978. Ons basisjaar. Ja, er gebeuren ook tragische dingen in zo'n jaar natuurlijk. En dan hebben wij het daar in dit programma natuurlijk ook gewoon over. 1978 was ook een van de jaren dat ABBA nog hoog in de hitparade stond. Dit is Eagle.

met z'n allen dan even. Ja, ik kan niet zo goed fluiten, dus dat laat ik maar trouwens. Gigi D'Agostino en de Riddle uit 2002. Het was een kopie, een re-release van een plaat die jaren eerder uitkwam. The Riddle. En ik, als je een beetje mee hebt geschreven, zou je misschien het raadseltje geraden kunnen hebben zijn worden. Maar ik zal je een verhaaltje vertellen. De originele schrijver van dit nummer die heeft ook nooit geweten wat de uitkomst van het verhaaltje was. Dus laat staan, als jij het zou weten, moet je eventjes wel laten weten als je denkt dat je het weet. Want dan kunnen we dat wereldkundig maken. Dan kan iedereen het bekijken of het zo is. 1978, ons basisjaar waar we het over gaan hebben. In Den Haag demonstreren zo'n 500.000 ambtenaren tegen bezuinigingen op de ambtenaren salarissen. En dit is Amanda Lear.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen en volwassenen kunnen zich laten verwonderen door het Muizenhuis van Wouter in Museum, de Vier Kwartieren in Oorschot. Bezoekers ontdekken daar allerlei kleine kamertjes, bijzondere minispulletjes en natuurlijk de vrolijke muisjes. De tentoonstelling is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor ouders, opa's en oma's. Het Muizenhuis is dagelijks te bezoeken van 2:30 tot 4:30... 'smiddags bij Museum De Vier Kwartieren, Sint-Odulfusstraat 11 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

The Nolan Sisters en I'm in the Mood for Dancing uit 1980. Een van die Engelse damesgroepjes die een tijdje hoge ogen scoorde. Heel veel hits heeft gehad en daarna in het niets is verdwenen. Zo hebben we er wel meer gehad. Onder andere het laatste voorbeeld als de Spice Girls en dat soort dingen. Dus... Vangdeel en alles. Maar even weer in het Nederlands iets te zingen.

1978, ons basisjaar, maar ook tevens het jaar dat de heer John Travolta aan het begin van zijn carrière stond. En dat deed hij onder andere met deze film Night Fever, waar de Bee Gees dan de titelsong voor zongen. En daarna had het ook nog Grease.

tussen, maar dat kwam 1979. In 1980 kwam die film uit hier in de Lage Landen. Even kijken, 1978 in Den Haag, die demonstratie die heb ik al gehad, dus we zullen doorgaan. Bij Tangira in Spanje komt een tankwagen met vloeibaar propegaangas, zo moet ik het zeggen, naar een botsing terecht op een kampeerterrein. De 43.000 liter LPG explodeert. Er ontstaan vuurbal dood 216 kampeerders, waaronder 10 Nederlanders. En de Franse wielrenner Bernard Hinault, die wint de Ronde van Frankrijk. De Nederlander Gerry Kreteman, die wint de finale op de Champs-Élysées in dat jaar dus van de gele trui, de Tour de France, waar het tegenwoordig allemaal zoveel om te doen is. We gaan terug naar 1973 en dat doen we samen met Suzy Quatro. Can the Can, een hele grote hit toen in de hitparades.

Over raadseltjes gesproken, dit is er ook één hoor. Benny Nijman en de paarden starten. En waar gaan al die plaatjes eigenlijk over? Een plaat uit 1985 en daarvoor was het dus Suzy Quattro. En die had heel wat succes in de 70er jaren. En daarna is ze getrouwd met Mr. Winkley, je weet wel, de fans. En ja, ze maakt nog wel wat nummers, alleen nog niet meer zo in het openbaar komt als in die tijd, zo gezegd. Hey, het zit erop voor het eerste gedeelte van de bouwval. Dadelijk zijn we hier terug bij je met Number 2 voor today. Oftewel, gewoon het tweede gedeelte voor vandaag. Hey. Dit zijn The Rivers of Babylon uit ons basisjaar 1978. Dit is Boney M. Tot zo!

0: Dit is het regio prikbord.
1: Inwoners van Zonnebreugel en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis, Kerkplein 5 in Zonnebreugel. Huis naar Werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van 1 ingang en 1 contactpersoon voor alle vragen over werk, scholing en ontwikkeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zonnebreugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gistermiddag zijn, naar vanmorgen bekendgemaakt is, 5 mensen overleden. 40 mensen raakten gewond en 3 van hen zijn ernstig gewond geraakt. In de bus zaten 45 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gistermiddag laat bij Soes in het oosten van Zwitserland. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op een plek waar ook wegwerkzaamheden waren, schoot de bus door de vangrail en sloeg daarna om. De politie heeft in Heerlen 5 mensen aangehouden in verband met maandenlange winkeldiefstal bij een woonwarenhuis. De hoofdverdachte kon elke keer met een volle winkelwagen vertrekken, terwijl maar een klein deel werd afgerekend. Dat werd vermoedelijk mede mogelijk gemaakt door 3 medewerkers van de winkel. De politie kwam hen op het spoor na het bekijken van camerabeelden. 4 verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Een man van 31 wordt vandaag voorgeleid. Vakbond CNV is van plan een looneis van tussen de 3% en 5,5% op tafel te leggen in de nieuwe cao-onderhandelingen. Ook wil de bond dat werknemers een groter deel van hun reiskosten vergoed krijgen. Die zouden vaker 25 cent per kilometer moeten krijgen. Door de flink duurdere benzine betalen ze nu vaak een te groot deel zelf, vindt de bond. CNV baseert zijn eisen op de inflatie die vermoedelijk uitkomt op 2,8% en een verwachte productiviteitsgroei van 2,5%. En een explosie vanochtend voor de deur van een Chinees restaurant in Zeewolde. Dat was daar het 3e incident in de afgelopen weken. De voordeur raakte beschadigd en de politie heeft het Flevoplein afgezet. Eerder deze week werd er een stoeptegel tegen het pand gegooid en was er ook al een explosie. En op 25 augustus was het ook raak. Gisteren besloot de burgemeester camera's te gaan plaatsen, maar of die er vanmorgen al hingen is niet duidelijk, meldt Omroep Flevoland. Het weer. Er trekken nog plaatselijk felle buien van west naar oost over het land, maar vanmiddag wordt het droger met wat zon en de maxima liggen dan rond de 20 graden. En dit was het radionieuws.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio smb.nl. Radio SMB.

Zoals ik in het vorige uur al zei, ze werden er beroemd mee. De heer John Travolta uit de film Grease. Dit was Frankie Valli. En nu door met 1978. Dit zijn, moet ik zeggen, de Doobie Brothers.

moet de swing er nog in zitten. Eenzaam op de boerderij. Ria Valk en... Hou je echt nog van mij, Robin Billy? Ah, dat hoef ik de titel niet te zeggen. Hou je echt nog van mijn Rockabilly? En daarvoor was het de Doobie Brothers en Listen to the Music. Een plaat uit 1972 en 75 kwam hij nog een keer uit. Maar we gaan weer terug naar ons basisjaar 1978. 1978, in augustus, sterft paus Paulus de VI. Hij was paus vanaf 1963 en de nieuwe paus werd gekozen. Paus Johannes Paulus de I begint zijn pausschap. Het zal de kortste ambtsperiode ooit zijn. Na 33 dagen sterft hij en wordt hij opgevolgd door paus Johannes Paulus II.

Bollet en Bolland en de Spaceman uit ons basisjaar 1978. Het jaar dat drie Amerikaanse bereiken met hun luchtballon de Double Eagle, het Ierse luchtruim waarmee ze de eerste transatlantische ballonvlucht hebben gemaakt. En even kijken, op de Nürburgring in Duitsland wordt Gerry Kneteman wereldkampioens wielrennen. En dat op de weg. De Kneet versloeg onder meer de Italiaan Morse, zo to say, in 1978. Terug naar 1969, zou ik het zeggen. Good times, bad times. Dit is Led Zeppelin.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Wil je de Nederlandse taal beter leren spreken door het te doen? Dat kan elke dinsdag vanaf 7:30 in het Taalcafé. Vind je het soms moeilijk om een gesprek te voeren? Lijkt het je fijn om in kleine groepjes van maximaal 5 personen en een vrijwilliger met anderen te oefenen? Het Taalcafé is elke dinsdag op een gezellige plek in Donnershuis, waar je zonder de druk van een lesprogramma kan oefenen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Daddy Cool, The Girl Can Help It uit ons basisjaar 1978, The Darts. En zoals ik al eerder zei, Led Zeppelin daar weer voor met The Good Times, The Bad Times. En dat kwam uit The Good Old 1969. Even kijken wat er allemaal gebeurt in de jaren 1978 Iran. Daar is er een aardbeving met een kracht van 7,9 op de schaal van Richter. Die verwoest de stad Tabas. Zo'n 25.000 mensen laten daarbij het leven.

uit ons basisjaar 1978, John Paul Young en Love is in the Air. En daarvoor was het Go West and We Close Our Eyes uit 1985. Even kijken, 1978, een Boeing 727 van Pacific Southwest Airlines botst op een Cessna privévliegtuig en stort neer in San Diego in Californië. 147 mensen komen daarbij om het leven. En koningin Juliana opent de vernieuwde Moerdijkbrug over het Hollands Diep. Dat gebeurde in 1978. En we gaan terug naar het jaar 1995 en dat doen we met een Nederlandstalige groep. Ze brachten een aantal platen uit, eigenlijk meer platen, maar eigenlijk dit was de enigste beetje hit. Ik wil

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

ik moet me eigenlijk altijd inhouden om niet mee te gaan. Honey, I'm on my way up a fire. I'm on fire. Ja. 5000 volts uit 1975 en I'm on fire. Misschien ben je daar ook wel een beetje. Ik zou zeggen rustig aan, rustig aan. Blus een beetje uit, want we gaan door met Long Tall Ernie en de Shakers. Uit ons basisjaar 1978 en de Golden Years of Rock and Roll, baby. Trouwens, in Johannestown in Guinea plegen 912 volgelingen van de secteleider dominee Jim Jones zelfmoord of worden vermoord na een aanslag op de Amerikaanse Democratische senator Ryan en een groep journalisten. Nou, dat gebeurde er dus in 1978. En nu dus de heer Long Tall Ernie en de Shakers en de Golden Years of Rock and Roll, baby.

uit 1982. The Boys Town Gang and Can't Take My Eyes Off of You. En daarvoor de langtal Ernie and the Shakers. En dat was de Golden Years of Rock and Roll, baby. Ja, ik weet niet waarom ik dat steeds zeg. Ik heb ooit eens de film Goodnight Saigon gezien. En steeds als ik aan rock and roll moet denken, dan gaat dat zo automatisch uit. Hey, zit erop voor deze week. Volgende week, dezelfde tijd, dezelfde zender. Zie je me weer. Hey, veel plezier en hou je haaks deze 6, 7 dagen. Doei!

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Wil je meer zelfvertrouwen krijgen in de digitale wereld? Loop je soms vast bij internetbankieren, het installeren van een app, of wil je eindelijk leren werken met Word of Excel? Dan ben je van harte welkom op het wekelijkse oefenplein van Bibliotheek Dommeldal. Dit is een gratis en toegankelijke plek waar je rustig kunt oefenen met de computer, telefoon of tablet. Je kiest dan zelf wat je wilt leren of oefenen. Elke woensdagmiddag tussen 16:30 en 17:00 is iedereen van harte welkom bij de bibliotheek in Zonnebreugel, Kerkplein 5 in Zon. Je kunt vrij binnenlopen en deelname is gratis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zonnebreugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Rusland heeft afgelopen voorjaar bij Spitsbergen een nieuw wapen getest waarmee onderzeese kabels gesaboteerd kunnen worden. Dat laat geen zichtbare schade achter, wat reparatie moeilijker maakt. Het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en de VS zouden Russische onderzeeërs hebben betrapt die hiermee bezig waren, meldt BNR. De kabels zijn van groot belang voor energie, internet en internationaal betalingsverkeer. Eerder werden ook kabels kapotgetrokken met ankers. Twee Limburgse politieagenten hebben mogelijk vertrouwelijke informatie uit een politiesysteem opgezocht en gedeeld. Ze zijn beiden op non-actief gezet. Het OM onderzoekt of ze zich schuldig hebben gemaakt aan computervredebreuk. Het gaat om agenten uit Venlo Bezel en Brunsum Landgraaf die los van elkaar zouden hebben gehandeld. Na het strafrechtelijk onderzoek volgt nog een disciplinair onderzoek en tot die tijd zitten beide agenten thuis. Bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gistermiddag zijn, naar vanmorgen bekendgemaakt is, 5 mensen overleden. 40 mensen raakten gewond en 3 van hen zijn ernstig gewond geraakt. In de bus zaten 45 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gistermiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op een plek waar ook wegwerkzaamheden waren, schoot de bus door de vangrail en sloeg daarna om. De politie heeft in Heerlen 5 mensen aangehouden in verband met maandenlange winkeldiefstal bij een woonwarenhuis. De hoofdverdachte kon elke keer met een volle winkelwagen vertrekken, terwijl maar een klein deel werd afgerekend. Dat werd vermoedelijk mede mogelijk gemaakt door 3 medewerkers van de winkel. De politie kwam hen op het spoor na het bekijken van camerabeelden. 4 verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Een man van 31 wordt vandaag voorgeleid. Het weer. Er trekken nog plaatselijk felle buien van west naar oost over het land. Maar vanmiddag wordt het droger met wat zon. En de maxima liggen dan rond de 20 graden. En dit was het radionieuws.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Deze week is het de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
10: en de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB. 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
14: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
15: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

LP-versie is dit van Pink Floyd. En Shine On Your Crazy Diamond was dit. Mooi, zeker mooi, maar eigenlijk best wel een beetje te lang. Toch? Het goede doel nu met Gijslaar.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. Een Transavia-vliegtuig is gisteravond in de problemen gekomen op Eindhoven Airport. Tijdens het landen viel het GPS-signaal weg. Uit fragmenten van het radioverkeer bleek dat piloten vermoeden dat het signaal bewust werd verstoord, het zogenoemde jamming, meldt het ED. Maar een woordvoerder van Transavia ontkende dat vermoeden later. Het toestel kon uiteindelijk veilig landen. 6 maanden cel, waarvan 3 voorwaardelijk voor een 25-jarige man uit Utrecht die inbrak in geparkeerde auto's op Eindhoven Airport. In de garage zou hij zeker 5 keer hebben ingebroken en dat ook nog eens 2 keer hebben geprobeerd. Uit de auto's werden navigatiesystemen en een zonnebril gestolen. De politie vond glassplinters in de schoenen en jas van de man en zijn huurauto en telefoon waren tijdens de incidenten steeds in de buurt van het vliegveld. Dat vond de rechter in Den Bosch genoeg bewijs voor de veroordelingen. Wetenschappers van de TU Eindhoven werken aan een draadloze methode om moeders en baby's tijdens en na de bevalling nauwkeuriger te monitoren. Promovendus Febe Berbe voert een klinische studie uit om te testen of de techniek complicaties kan verminderen. Het onderzoek richt zich ook op patiënttevredenheid dankzij meer bewegingsvrijheid. De nieuwe techniek moet bijvoorbeeld voorkomen dat het signaal tijdens de hartmonitoring wegvalt. PSV heeft haar eerste wedstrijd in de Champions League niet weten te winnen. Tegen Shakhtar werd het 1-1 in Eindhoven. Serginho Dest ging de fout in bij de 0-1, maar uiteindelijk maakte die ook de gelijkmaker. Bij de persconferentie achteraf zei Dest dat hij vond dat er nog meer in had gezeten, maar trainer Peter Bos noemde het gelijkspel terecht. In Woensel is gisteren een auto over de kop geslagen bij een ongeluk. Op de Icarislaan botste de auto tegen een andere auto. Buurtbewoners hoorden een enorme klap toen het gebeurde. Omstanders hebben meteen geholpen om het slachtoffer uit de auto te krijgen. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend, maar waarschijnlijk was het een voorrangsfout. En Eindhoven kan veel minder nieuwe huizen bouwen dan het wil, omdat het niet meer automatisch plek is op het stroomnet. De nieuwe regels krijgen hulpdiensten, defensie en sommige bedrijven nu voorrang. En daardoor zijn de bouwplannen voor 47.000 huizen en 44 schoolgebouwen in de hele Brainport-regio in gevaar. Eind dit jaar moet er meer duidelijk worden over wat er wel en niet gebouwd kan worden. En dat was het. Meer nieuws uit Brainport lees je in onze app en op Studio 040.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

Is geplaatst van Azoto, niet Sam Salvador deze keer, maar Anytime or Please. De 12-inch versie uit 1959. Ook Luna Shadows strakjes met Little Rituals. En nog veel, veel meer. Nog Nederlandstalig, jazeker. Veldhuis en Kemper straks. En ik wou dat ik jou was uit 2001.

bekend van San Salvador. Dit was uit 1979. Denk ik wat je, ja, toch wel debuut van Azotto. En Anytime or Place. Een floor filler destijds in de jaren 70. In de disco. Veld daar is een camper daar weer voor. Ik wou dat ik jou was.

0: is het regio-prikbord.
1: Zoek je gezelligheid en beweging? Sluit je dan aan bij Wandelfit van Zon en Breugel Verbind. Elke donderdagmiddag verzamelen ze in het Dommelhuis aan de Kerkstraat 2 in Zon en Breugel. Het is een uitnodiging voor iedereen, maar zeker ook voor senioren die graag samen met leeftijdsgenoten wandelen door het dorp. Na een frisse wandeling van 2 uur zetten ze een lekker kopje koffie neer in het Dommelhuis. De eerste editie was op donderdag 4 juni, aanvang 1 uur in de middag. Maar kom gewoon langs elke donderdagmiddag.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Een van de 5 dodelijke slachtoffers van het ongeluk met een touringcar in Zwitserland gisteren zou een vrouw uit Uden zijn. Volgens het Brabants Dagblad zat zij samen met haar man in de bus. Nog niet alle overledenen zijn geïdentificeerd. Alarmcentrale Eurocross wordt doorlopend gebeld door bezorgde familie. Volgens de politie zaten er 45 volwassenen in de bus. Van de 40 gewonden zijn er 3 zwaar gewond en 7 middelzwaar. De bus zou een wegafzetting hebben geraakt. In verband met het West-Nijl-virus adviseert volksgezondheidsminister Hermans om muggenbeten zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door onder een klamboe te slapen. Het virus, waarmee deze week 9 nieuwe besmettingen werden gemeld, wordt verspreid door muggen die eerder besmette vogels hebben gestoken. Er zouden nu 3 mensen overleden zijn na besmetting. Zorgverleners krijgen extra informatie over de symptomen. Een brede campagne vindt Hermans niet nodig. De wereldwijde vraag naar olie daalt dit jaar harder dan gedacht, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten en de opnieuw stijgende brandstofprijzen. Het Internationaal Energieagentschap verwacht nu een daling van 2,5 miljoen vaten per dag, veel meer dan eerder voorzien. Door schade aan raffinaderijen in de Golfregio is vooral diesel duurder geworden, wat industrie, transport en landbouw raakt. Diesel kost nu in de VS meer dan $6 per gallon en dat is een nieuw record. Rusland heeft afgelopen voorjaar bij Spitsbergen een nieuw wapen getest waarmee onderzeese kabels gesaboteerd kunnen worden. Dat laat geen zichtbare schade achter, wat reparatie moeilijker maakt. Het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en de VS zouden Russische onderzeeërs hebben betrapt die hiermee bezig waren, meldt BNR. Het weer nog, de meeste buien trekken nu in het oosten het land uit, maar ook vanmiddag blijft het niet overal droog. Na de regen kan later vanmiddag de zon te zien zijn en daarbij wordt het maximaal 21 graden. En dit was het radionieuws.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
9: Op zoek naar de oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
10: Valdorpelshop.nl.
11: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie...

0: laatste dag van deze week, oftewel vrijdag. En Let the Music Play van Barry White is natuurlijk een echt lekkere soulklassieker. Wist je trouwens dat het nummer eigenlijk op de plank was blijven liggen? Ze namen een album op, maar hij was net even te veel. Maar gelukkig is het uiteindelijk pas nog uitgebracht. Een heerlijk nummer, lekker even op weg te dromen. Toch? Welkom bij de show, we zijn er weer met z'n tweetjes. Ja, ik dacht dat ik alleen zou zitten, maar mijn broer zit toch maar. Hebben we nog iets speciaals?
1: Een kerstlied.
0: Wat zeg je, een kerstlied?
1: Ja, absoluut.
0: Ach, er is iemand jarig en die heeft een kerstlied uitgebracht toen de tijd, laten we het zo maar even zeggen.
1: Ja.
0: Mooi. En vandaag heb ik een cover top 3. Ja, ook leuk om eens een keer weer te beluisteren. Even wat anders. Zullen we beginnen met heerlijke muziek met Sandra bijvoorbeeld, Maria Magdalena. We gaan midden jaren 80. Welkom bij de show.

0: was een beetje wennen halverwege de jaren 80 met dit nummer van The Stranglers, Always on the Sun. En wist je trouwens dat de opnames erg moeizaam verliepen? Ja, de band was zo ontevreden over de eerste versie dat ze hun producer halverwege de productie vervingen om het nummer eindelijk goed te krijgen. Even iets heel anders.
1: Dit is de cover top 3 uit het jaar 1970 met René van Elst.
0: Black Magic Woman werd oorspronkelijk geschreven door Peter Green van Fleetwood Mac en verscheen in 1968 als blues rock single. Maar in 1970 nam Santana het nummer op voor het album Abraxas. De band gaf het lied een compleet nieuw geluid met Latijns-Amerikaanse percussie en een soepele rockritme. Daardoor verschilde de uitvoering sterk van de bluesachtige origineel. De karakteristieke gitaar van Carlos Santana bepaalt grotendeels de sfeer van de plaat. In de albumversie gaat het nummer naadloos over in Gypsy Queen van Gabor Zasbo. Deze combinatie maakte een opname erg bijzonder en herkenbaar. De single werd een grote internationale hit en betekende een belangrijke stap in de wereldwijde doorbraak van Santana. En veel luisteraars dachten jarenlang dat het een eigen compositie van Santana was. Dat is het teken hoe sterk de band het nummer naar zich toe trok. En Peter Green sprak later zijn waardering uit voor de coverversie. Hij vond dat Santana het nummer respecteerde en tegelijkertijd vernieuwde. De tekst gaat over een vrouw die iemand volledig in haar macht lijkt te hebben. Muziekkenners beschouwen de opname als een van de beste covers uit de rockgeschiedenis. Ruim 50 jaar later is Black Magic Woman nog steeds een van de belangrijke van Santana. Maar wij gaan draaien natuurlijk een nummer uit 68.

0: Het origineel is dit natuurlijk Black Magic Woman van Fleetwood Mac. We gaan even naar deze, oorspronkelijk opgenomen door de Box Tops, die ik zo dadelijk laat horen. Verscheen in 1967. En dan werd het geschreven door Wayne Carson, die pas 16 jaar oud was toen hij het componeerde. De originele versie werd gezongen door Alex Chilton, destijds nog maar 16 jaar oud. De Box Tops scoorden er wereldwijd een grote hit mee. En in 1970, daar komt hij. De cover werd uitgebracht door Joe Cocker, maar dan in zijn eigen versie. Hij nam een nummer op tijdens een concertreeks dat later werd als Maddox en Englishman. In tegenstelling tot het korte en krachtige origineel kreeg Cocker's uitvoering een veel voller geluid. De blazers, het koor en de stevige begeleiding geven de plaat een soulachtige sfeer. Joe Cocker zingt het nummer met zijn karakteristieke rauwe stemgeluid. Daardoor klinkt de tekst iets emotioneler en urgenter dan in de versie van The Box Tops. De cover werd een grote hit en behoorde tot de bekendste opname uit zijn carrière. Veel muziekliefhebbers kennen tegenwoordig eerder de versie van Joe Cocker dan het origineel. Maar de tekst vertelt het verhaal van iemand die een brief ontvangt en direct naar huis wil terugkeren. Met zijn energieke uitvoering maakte Joe Cocker van een popsong een krachtige rock'n'roll klassieker. De letter geldt nog altijd als een schoolvoorbeeld van hoe een cover een geheel eigen identiteit krijgt. Maar ik ga hem natuurlijk draaien. Van The Box Tops. Verscheen in 67.
1: Nummer 2.

is nog steeds lekker bezig met de top 3 van covers uit het jaar 1970. En deze herkennen we natuurlijk. Het is een nummer van Simon & Garfunkel. En geschreven door Paul Simon in 1970. Het nummer groeide direct uit tot een van de grootste klassiekers van het duo. De oorspronkelijke versie werd gezongen door Art Garfunkel en staat bekend om zijn indrukwekkende opbouw. Nog in hetzelfde jaar nam Elvis Presley het lied op. Hij maakte er een krachtige mix van gospel, soul en pop van. De warme stem van Elvis gaf het nummer een heel andere sfeer dan het origineel. Zijn uitvoering werd begeleid door een groot orkest en een koor. Dat past perfect bij de concertstijl die Elvis in de jaren 70 ontwikkelde. Het nummer werd een vast onderdeel van zijn optredens in Las Vegas. En Elvis voelde zich sterk aangetrokken tot de spirituele boodschap van de tekst. Het lied gaat over steun bieden aan iemand die het moeilijk heeft. Paul Simon was zeer onder de indruk van de interpretatie van Elvis. Hij zei later dat Elvis het nummer op een bijzondere manier eigen had gemaakt. En hoewel de versie van Simon & Garfunkel het bekendst bleef, kreeg ook de uitvoering van Elvis veel waardering. Bridge Over Troubled Water behoort daardoor tot de meest geslaagde coveropname uit het repertoire van Elvis Presley. Daar gaan we naar luisteren. Elvis Presley en Bridge Over Troubled Water.

0: Show me the way. Pieter Frampton. Jawel, wist je dat het nog in 75 als studioversie flopte? Pas na een live-opname op het legendarische album Frampton Comes Alive in 76 werd het een enorme hit. Nou, ik moet wel van alles oplezen vandaag.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Je hoort het hier.
1: Bij René van Elst.
2: In het programma Platenprak.
0: Jawel, en vandaag vieren we een bijzondere mijlpaal, want Velofsky is jarig. Deze veelzijdige muzikant uit Leiden mag vandaag 71 kaarsjes uitblazen. Ze staat bekend als een echte vernieuwer, die zich nooit in een hokje liet plaatsen. Of ze nu piano bespeelt of muziek tovert uit een zingende zaag, ze blijft altijd verrassen. In de jaren 80 brak ze door met haar eigenzinnige sound. En ze werd natuurlijk bekend bij het grote publiek, vooral door haar kersthit Christmas Was a Friend of Mine uit 82. Dat nummer bereikte destijds de 37ste plaats in de Nederlandse top 40 en is tot op de dag van vandaag elk jaar tijdens de feestdagen op de radio te horen. Voor haar vroegere werk ontving ze bovendien een Edison. Later in haar carrière schreef ze veel muziek voor film en theater en won ze de prestigieuze Gouden Harp. En nu staat ze nog volop in de schijnwerpers met haar nieuwe voorstelling Hakken in het Zand. Tja, en dan zit ik nu een beetje te twijfelen, hè? Welke plaat ik zou moeten draaien. Terwijl ze maar één hit had natuurlijk. Een tipplaat bijvoorbeeld, Magie of Automatic Pilot of Don't Feed the Animal of Ramon. Of toch maar gewoon vandaag als eerste hier op je radio. Een kerstplaat. En ik schaam me er niet voor. Velofsky.

waren de Waterboys met The Pen Within. Oftewel, dit is de Sea uit 1985. Nou, even wat anders. Vond je het leuk, die cover top 3? Dan kunnen we hem volgende week wel even herhalen, hoor. Maar dan 1971 bijvoorbeeld. Vrienden van de show, we gaan je verlaten. Ik ga eruit met Madonna en Borderline. Namens de broer, een heel fijn weekend. En maandag zijn we er weer tussen 1 en 2. Dag.

0: is het regioprikbord.
1: De geheugensociëteit Curiosa in Geldrop is er voor ouderen met beginnende dementie die interesse hebben in kunst, muziek, literatuur, filosofie en wetenschap. Iedere week staat er een ander onderwerp centraal. Regelmatig is er een gastspreker en in de bibliotheek zijn ook materialen over dementie te vinden, zoals spelletjes en andere geheugenspelmaterialen. De sociëteit komt iedere dinsdag bijeen van 10:30 tot 12:00 smiddags in bibliotheek Dommeldal, Heuvel 94 in Geldrop. Deelname kost €3 per keer. Aanmelden of meer informatie kan via Yasser Idrissi via yasser.idrissi@lefgroep.nl.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. De EU trekt 6,1 miljard euro uit voor nieuwe steun aan Oekraïne. Dat zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen op X. Het geld is bedoeld voor luchtverdediging, raketten, drones en elektronische oorlogsvoering. De bedoeling is dat Oekraïne die middelen vooral Europees inkoopt. Maar er mogen ook Amerikaanse raketten worden gekocht voor luchtverdediging. Op dit moment heeft Oekraïne die hard nodig. Rusland valt steeds vaker aan met ballistische raketten. Voetbalclub Feyenoord geeft 47 supporters een stadionverbod omdat zij zich 3 weken geleden ernstig misdroegen bij Cambuur. Er werd toen vuurwerk afgeschoten richting een vak met supporters van de thuisclub. Meerdere Cambuurfans liepen daarbij gehoorschade, brandwonden of oogletsel op. De Rotterdamse club heeft uitgebreid onderzoek gedaan op basis van camerabeelden. Mogelijk volgt er ook strafrechtelijk onderzoek. Eerder besloot de club al zijn fans thuis te laten bij 2 uitduels. Een van de 5 dodelijke slachtoffers van het ongeluk met een touringcar in Zwitserland gisteren zou een vrouw uit Uden zijn. Volgens het Brabants Dagblad zat zij samen met haar man in de bus. Nog niet alle overledenen zijn geïdentificeerd. Alarmcentrale Eurocross wordt doorlopend gebeld door bezorgde familie. De bus zou een wegafzetting hebben geraakt. In verband met het West-Nijl-virus adviseert volksgezondheidsminister Hermans om muggenbeten zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door onder een klamboe te slapen. Het virus, waarmee deze week 9 nieuwe besmettingen werden gemeld, wordt verspreid door muggen die eerder besmette vogels hebben gestoken. Er zouden nu 3 mensen overleden zijn na besmetting. Zorgverleners krijgen extra informatie over de symptomen. Een brede campagne vindt Hermans niet nodig. Het weer nog, de meeste buien trekken nu in het oosten het land uit, maar ook vanmiddag blijft het niet overal droog. Na de regen kan later vanmiddag de zon te zien zijn en daarbij wordt het maximaal 21 graden. En dit was het radionieuws.
2: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM.
5: En overal via radio SNB.nl.
2: Radio SMB.

online and on your dial. We play your favorite music 24/7. 24/7.

Mac, je hoorde The Family Man met Frantic uit 79 onderweg met Structure Funky Stuff. Gaan we nu naar 1986 met een nationaal product van onze eigen Dolly Dots. Hier bij de beste muziekmix op jouw radio met Disco.

Front Chick uit 1979 bij de beste muziekmix op deze oh zo lekkere vrijdag hier bij Muziekplezier. De opstart richting jouw weekend. Met Bruno Mars, Whiskey.

Verder notering van Bruno Mars, deze Rescue All, je hoort hem hier bij Muziekplezier. Waar we zometeen naar de actuele weersverwachting gaan. Verder in het vooruitzicht Lady Gaga, Bryan Adams en Kylie Minogue. Met nu uit 2007, Relax, Take It Easy. Hier is Mika.

0: Weeroverzicht.
1: Het is vrijdag 11 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanmiddag wisselen zon en een paar lokale buien elkaar af. De wind is gedraaid naar het noordwesten en waait matig van kracht. Vandaag bereikt het kwik maximaal 18 tot 20 graden in Nederland en 19 of 20 graden in België. Morgen brengt een prima dag voor buitenactiviteiten met over het algemeen droog weer en flink wat zon. De temperaturen lopen op naar 20 tot 23 graden door de aanvoer van warmere lucht uit het zuidwesten. Zondag belooft met name in het zuiden droog en zonnig te verlopen bij 22 tot 23 graden. Terwijl in het noorden en later lokaal in België wat neerslag kan vallen bij een goed merkbare zuidwestenwind.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Een dronken PSV-fan heeft gisteravond voor de nodige opschudding gezorgd op station Eindhoven Centraal. Hij zou op de rand van het perron hebben gewacht op de trein naar Eindhoven-S en hij stond op net voordat de trein aankwam. Maar de machinist heeft dat niet gezien en schakelde de hulpdiensten in, waarop ook het treinverkeer werd stilgelegd. Uiteindelijk werd de supporter op het station aangetroffen en heeft hij 2 boetes gekregen. PSV heeft haar eerste wedstrijd in de Champions League niet weten te winnen. Tegen Shakhtar werd het 1-1 in Eindhoven. Serginho Dest ging de fout in bij de 0-1, maar uiteindelijk maakte hij ook de gelijkmaker. Bij de persconferentie achteraf zei Dest dat hij vond dat er nog wel meer in de wedstrijd had gezeten. Maar trainer Peter Bos noemde het gelijkspel terecht. Een Transavia-vliegtuig is gisteravond in de problemen gekomen op Eindhoven Airport. Tijdens het landen viel het GPS-signaal weg. Uit fragmenten van het radioverkeer bleek dat piloten vermoeden dat het signaal bewust werd verstoord, het zogenoemde jamming, meldt het ED. Maar een woordvoerder van Transavia ontkende dat vermoeden later. Het toestel kon uiteindelijk veilig landen. 6 maanden cel, waarvan 3 voorwaardelijk voor een 25-jarige man uit Utrecht die inbrak in geparkeerde auto's op Eindhoven Airport. In de garage zou die zeker 5 keer hebben ingebroken en dat 2 keer hebben geprobeerd. Uit de auto's werden navigatiesystemen en een zonnebril gestolen. De politie vond glassplinters in zijn schoenen en jas. En zijn huurauto en telefoon waren tijdens de incidenten steeds in de buurt van de garage. Dat vond de rechter in Den Bosch genoeg bewijs voor de veroordeling. En wetenschappers van de TU Eindhoven werken aan een draadloze methode om moeders en baby's tijdens en na de bevalling nauwkeuriger te monitoren. Promovendus Febe Berbe voert een klinische studie uit om te testen of de techniek complicaties kan verminderen. Het onderzoek richt zich ook op patiënttevredenheid dankzij meer bewegingsvrijheid. De nieuwe techniek moet bijvoorbeeld ook voorkomen dat het signaal tijdens de hartmonitoring wegvalt. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in de app en op studio040.nl.

16 jaar geleden was het een top 40 notering voor Lady Gaga. Deze Bad Romance. En die bracht ons bij het tweede half uur van het eerste uur van Muziekplezier. Op deze o zo lekkere vrijdag 11 september. Met onderweg Kylie Minogue. We gaan naar de top 40 toen van 1987. Met de alarmschijf. Verder Olivia Newton-John en de Nits in het vooruitzicht. En nu Bryan Adams. In 87 had hij een hit met Heat of the...

Op september 1987 was hij als alarmschijf verkozen. De King of Pop, Michael Jackson met Bad. Een plaat die daarna 9 weken lang in de top 40 genoteerd staat en de koppositie weet te veroveren. Onderweg de Nits.

0: Jasdijs van de Nitsa 1988. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede en laatste uur van Muziekplezier voor vandaag en ook voor deze week, die we aftrappen met King Love and Pride. Verder muziek van Viola Wills, Johnny A. Jazz, The Beach Boys en Gloria Estefan. En tot besluit van dit uur uit 87, Something Inside So Strong. Dit is La Bicifre.
1: Dag!

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen kunnen iedere eerste woensdag van de maand komen luisteren naar een verhaaltje bij de kinderboerderij van Kasteel Gelderop. Het voorlezen begint om 3:15 middags en duurt meestal ongeveer een kwartier. Daarna kunnen kinderen vaak nog de dieren voeren. Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig. De activiteit vindt plaats bij Kasteel Gelderop, Mierlozenweg 1 in Gelderop. Bezoekers wordt aangeraden om voor het vertrek de sociale media van Kasteel Gelderop te bekijken voor eventuele wijzigingen. Het voorlezen is iedere eerste woensdag van de maand van 3:15 tot 3:30 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet wil de uitbreiding van het stroomnet flink versnellen door vergunningen te schrappen of eenvoudiger te maken. Op die manier kunnen er in sommige regio's bedrijven en nieuwe woonwijken ook nieuwe of zwaardere aansluitingen krijgen. Volgens staatssecretaris Debat is het oplossen van de netcongestie een absolute topprioriteit. Ook moeten de bezwaren tegen nieuwe stroomvoorzieningen rechtstreeks via de Raad van State gaan lopen. En bedrijven moeten stroom gaan verbruiken op minder belastende tijden. Een Amsterdamse wijkagent doet aangifte van smaad en laster tegen PVV-kamerlid Marjolein Faber vanwege haar uitspraken over hem in een kamerdebat. Faber zette woensdag vraagtekens bij zijn neutraliteit en loyaliteit vanwege zijn Marokkaanse afkomst en berichten op sociale media. De agent zegt dat kritiek op zijn politiewerk mag, maar dat zijn afkomst gebruiken om zijn integriteit in twijfel te trekken voor hem een grens overschrijdt. De politie Amsterdam noemt Fabers uitspraken ongepast. De door Iran gesteunde Houthis hebben het Jemenitische eiland Perim veroverd in de belangrijke zeestraat Bab el Mandeb. En daarmee hebben ze nu vrijwel het hele gebied rond de zeestraat in handen. De Houthis rukken snel op in het zuiden van Jemen en hebben al meerdere steden ingenomen. Bab el Mandeb is een belangrijke scheepvaartroute tussen de Rode Zee en de Arabische Zee. De opmars van de rebellengroep kan daarvoor nieuwe verstoringen van de internationale scheepvaart zorgen. En de invloedrijke Italiaanse politica en vrouwenrechtenactivist Emma Bonino is overleden. Ze werd 78 jaar. Bonino speelde een belangrijke rol bij de legalisering van abortus in Italië in 1978. Ze was onder meer minister en Europees commissaris en zette zich haar hele leven in voor mensenrechten en vrijheid. Politici uit binnen- en buitenland reageren geschokt. Premier Meloni noemt haar een sterke en herkenbare stem in de Italiaanse politiek. Bonino's staatsbegrafenis vindt begin volgende week plaats. Het weer bewolkt en met name in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. Het is 18 tot 21 graden bij een vooral matige westelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws.
2: Met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radiosmb.nl.
4: Radio SMB.

0: Love and Pride bracht ons bij het laatste uur van muziekplezier voor deze oh zo lekkere vrijdag 11 september 2026. En ook de laatste voor deze werkweek. Onderweg komend half uur Katy Perry, Johnny A. Jazz, Gloria Estefan, The Beach Boys, Harry Styles en McQueen, Clark en Hillman. Met nu het 79, Fiona Wills en Gonna Get Along Without You Now.
1: De pophits feitjes. Weer en vooral heel veel hits. Dit is Muziekplezier met Reinier Witbolsvleugen.

Last Friday Night van Katy Perry. Het was alweer een hit in 2011. Wat gaat de tijd nog snel voorbij. Zometeen Gloria Estefan met Get On Your Feet. Maar we gaan eerst naar 1987 met The Shattered Dreams van Johnny Hates.

Get on Your Feet. Tour van Harry Styles, een recente hit onderweg. Maar we gaan eerst terug met een klassieker uit 1970. Hier zijn de Beach Boys en I Can Hear Music.

Rapture van Harry Styles, een recente hit uit de top 40. Met zometeen de actuele weersverwachting. Verder in het vooruitzicht de Proclaimers, The Police en Simple Plan. Met nu McQueen Clark in Hillman. We gaan naar 1979 met Don't You Write Her Up.

0: Weeroverzicht.
1: Het is vrijdag 11 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanmiddag wisselen zon en een paar lokale buien elkaar af. De wind is gedraaid naar het noordwesten en waait matig van kracht. Vandaag bereikt het kwik maximaal 18 tot 20 graden in Nederland en 19 of 20 graden in België. Morgen brengt een prima dag voor buitenactiviteiten met over het algemeen droog weer en flink wat zon. De temperaturen lopen op naar 20 tot 23 graden door de aanvoer van warmere lucht uit het zuidwesten. Zondag belooft met name in het zuiden droog en zonnig te verlopen bij 22 tot 23 graden. Terwijl in het noorden en later lokaal in België wat neerslag kan vallen bij een goed merkbare zuidwestenwind.
2: Dit is het regio-prikbord.
3: De energieprijzen stijgen maar door. De noodzaak om energie te besparen is nog nooit zo hoog geweest. Doe je het niet zozeer voor het milieu, dan doe je het wel voor je eigen portemonnee. Voor al dit soort vragen organiseert Zon Energie elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 11 en 1 een vast inloopspreekuur in het Dommelshuis. U vindt het energieloket aan de grote leestafel, meteen bij binnenkomst links. De vrijwilligers en de energiecoaches van Zon Energie helpen u graag op weg om energie en geld te besparen. In aanvulling op dit fysieke energieloket in het Dommelshuis heeft Zon Energie samen met de gemeente ook een digitaal energieloket voor Zon en Breugel ontwikkeld, waar u ook allerlei praktische tips en achtergrondinformatie vindt. Dit vindt u op regionaalenergieloket.nl/zonenbreugel.
2: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
4: Het gaat doen en dit muziek plezier.

On My Way van de Proclaimers uit 1988 bracht ons bij het laatste half uur van muziekplezier. Met onderweg Simple Plan, Flash in the Pan en de hit in een verstaanbare taal gaan we nu naar 1982 met The Police en Don't Stand So Close to Me.

2005 hier bij de beste muziekmix op jouw radio op deze o zo lekkere vrijdag 11 september. Met zometeen de hit in de verstaanbare taal, maar is dat 83.

0: hit in een verstaanbare taal.
1: Het is het einde van de zomer, maar de herinnering aan die ene magische avond in het najaar staat nog haarscherp in het geheugen gegriefd. Terwijl de seizoenen veranderen en de dagen korter worden, brengt de gedachte aan die specifieke datum van de 9e maand meteen een gevoel van pure vreugde, warmte en onbezorgdheid. Op die bijzondere avond smolten twee zielen samen op het ritme van de muziek. Er was geen ruimte voor twijfel of zorgen. De energie was voelbaar, de harten sloegen synchroon en de liefde bloeide op zonder dat er een wolkje aan de lucht was. Nu, terugkijkend op die onvergetelijke nacht, blijkt dat de vonk die toen oversprong nog altijd net zo fel brandt als op het allereerste moment.
0: En dit is de plaat in de originele taal.

Friends and the 20s. Ik ga je een heel fijn weekend toewensen en laat je achter in het jaar 1990 met Concrete Blonde en Joe.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen en volwassenen kunnen zich laten verwonderen door het Muizenhuis van Wouter in Museum, de vier kwartieren in Oorschot. Bezoekers ontdekken daar allerlei kleine kamertjes, bijzondere minispulletjes en natuurlijk de vrolijke muisjes. De tentoonstelling is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor ouders, opa's en oma's. Het Muizenhuis is dagelijks te bezoeken van 2:30 tot 4:30... 's middags bij Museum De Vier Kwartieren, Sint-Odulfusstraat 11 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Verenigde Staten worden de slachtoffers van de aanslagen van 11 september... precies 25 jaar geleden herdacht. Op Ground Zero in New York lezen nabestaanden de namen van de slachtoffers voor... en zijn er 7 stiltemomenten die de belangrijkste gebeurtenissen aangeven op die dag in 2001. Bij het Pentagon, waar een van de gekaapte vliegtuigen neerstortte... is een herdenking begonnen met president Trump erbij. Bij de aanslagen van 9/11 kwamen bijna 3000 mensen om het leven... Het kabinet verlaagt het vuldoel van de gasopslagen van ongeveer 80 naar 64% en hoopt dat dat de gasprijzen drukt, maar voorlopig gebeurt dat niet. Volgens minister Van Veldhoven is de historische lage wintervoorraad verantwoord omdat Nederland minder gas verbruikt en ook nog LNG en gas uit het buitenland krijgt. Maar energiedeskundigen waarschuwen wel dat er bij een strenge winter of nieuwe verstoringen minder buffer is. De Nederlandse gasopslagen zijn op dit moment voor 51,9% gevuld. Het kabinet wil de uitbreiding van het stroomnet flink versnellen door vergunningen te schrappen of eenvoudiger te maken. Op die manier kunnen er in sommige regio's bedrijven en nieuwe woonwijken ook nieuwe of zwaardere aansluitingen krijgen. Volgens staatssecretaris Debat is het oplossen van de netcongestie een absolute topprioriteit. Ook moeten de bezwaren tegen nieuwe stroomvoorzieningen rechtstreeks via de Raad van State gaan lopen. En bedrijven moeten stroom gaan verbruiken op minder belastende tijden. En de stikstofplannen van het kabinet bieden uitzicht op het opnieuw verlenen van vergunningen. Dat schrijft landsadvocaat Pels Rijken in een advies aan landbouwminister Van Essen. Volgens het advies kan de natuur flink verbeteren als de stikstofuitstoot daalt en natuurgebieden goed worden beschermd. Vergunningen zouden dan vervolgens stap voor stap en per gebied weer mogelijk worden. Het kabinet wil onder meer uitstootdoelen voor boeren en zones rond natuurgebieden met daarin veel minder vee. Het weer bewolkt en met name in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. Het is 18 tot 21 graden bij een vooral matige westelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws.
4: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
6: Bond Jan Berg.

Jazeker, de muziek van de Common Yards hoorde weer voorbij komen. 1987 muziek, You Are My World. Een wat minder bekende plaat van de Common Yards, maar wel weer een hele leuke om het programma Bondweer voor vandaag mee te beginnen. Fijn dat u erbij bent. Ik ben Jan Berg, ik draai de plaatjes voor u. De 2026 plaat van Paul McCartney hier nog een keer. Days We Left Behind.

0: Ja, toch weer een hele leuke plaat van Paul McCartney. Anno 2026, de oude rocker doet het goed. Days We Left Behind. We gaan altijd terug naar de tijd dat Paul McCartney ook al actief was. Toen samen met zijn maatjes van de Beatles. We gaan naar 1964.
1: Oude meuk!
0: Met oude meuk, ja. Billy J. Kramer en de Dakotas hebben we hier zo. Dit is een nummer getiteld, is Bad to Me.

0: DJ Kramer en de Dakotas. Bad to me, terug naar het jaar 1964. Ja, lang geleden.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it bond. Very bond.
0: We gaan naar 2026 met John Mayer. Waiting on the world to change. Ja, dat doen we al heel lang. Wachten tot al die oorlogen een keer verdwijnen. Dat het een beetje gezellig wordt met z'n allen. Voorlopig probeer ik het in het programma Bond maar een beetje gezellig voor u te maken.

0: 2006, muziek van John Mayer, Waiting on the World to Change. Ik ben bang dat we nog lang moeten wachten op het wijzigen van de wereld de goede kant op. Want als mensheid zijn we niet echt leerzaam van wat er in het verleden gebeurde.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2011, muziek van Natasha Bedingfield. The Pocketful of Sunshine. Nou, een beetje zonneschijn eroverheen. Geniet ervan.

0: Ja, zo hebben we ook weer deze muziek die we even voorbij kregen. En dat is je Bedenfield Pocket Full of Sunshine. Heeft u ervan genoten?
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje van Mike Dangerux. Dit is nummer met de titel Delta Girl. Ja, ondertype muziek eventjes in het programma.

even een stukje lekkere muziek van Mike Dendrux. Dit was zijn nieuwe plaat Delta Girl hier in de Bonte Muziekverzameling. We gaan naar 1993 met deze van Bart Peters en de radio She Goes.

1993, de muziek van The Radios, She Goes Na Na Na, de titel van de plaat. Wij gaan op naar het half uur, muziek uit 1976. Tony Sherman en de Sherman Brothers, vaste broertjes. Dit is Smile Baby Smile.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Alle even weken is er in het Dommelhuis een bankinformatiepunt. Voor senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken. Ongeacht bij welke bank men bankiert. De bankmedewerker zal je begeleiden in vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatiekanalen en initiatieven die binnen het Dommelshuis of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4 uur 's middags in het Dommelhuis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond. Met

De muziek van Rod Stewart, anno 1983. What am I gonna do? Ja, wat zal die eens gaan doen? Nou, gewoon lekker zingen. Dat doet Rod natuurlijk al jaren en jaren, zeker al een jaar of 50. En volgens mij is hij nog steeds actief. Welkom bij het programma Bond. Fijn dat u er nog steeds bij bent. Paddy Swims hier zo. Mr. Know-it-all.

0: Hij weet er alles van, deze Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Jan Berg, met de muziek van de jaren 60.
0: Het jaar 1968, Honey Bass, Girl of Independent Means.

0: Dan gaan we over muziek van de Honey Bors. Girl of Independent Minster uit jaar 1968 met deze muziek. Wij gaan naar het jaar 2003, zie ik. En dat gaan we doen met Liberty X.
1: De magische muziekselectie.

0: De muziek van het jaar 2003, Liberty X. De naam van de band, Holding On For You, de titel van de plaat. Voor veel tijd voor nieuwe muziek.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje van Michael Roep, maar het nummer op zich is niet helemaal nieuw. Als ik roep Spaghetti Western, Sergio Leone, Ennio Morricone. En dan herkent u het misschien wel. Spiel mir das Lied vom Tod.

0: Ja, natuurlijk muziek uit de film Het Gebeurde in het Westen. Once Upon a Time in the West. Michael Roep was dit. Spiel meer dat lied From Tod. Ja, zo heette het. Wij gaan naar 2016.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellen bij die?
0: En we houden gezellig. Sam Hunt, House Party.

De muziek van Sam Hunt. House Party uit 2016. Bracht ons op het punt in het programma Bond dat we afscheid van u gaan nemen. Ja, het zit hier ook een uurtje lang. Ik ben, blijf en was Jan Berg. En heb het programma weer met heel veel plezier voor u in elkaar gesleuteld. Mocht u willen reageren op het programma, dan kan dat mag natuurlijk altijd. Janberg.radio@gmail.com. Het adres wat daarvoor open staat. Ik wens u nog een hele fijne dag. En ik vertel nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar 1974 met The Osmonds, Hold Her Tight. Niet een van de grootste hits, maar toch leuk om een keer meer te laten horen. En daarna nog een nieuw werkje van Sharon Whitcroft. On the 8th day, God made music. Ja. Goed, ik laat het hierbij. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende keer. De volgende Bond.

0: zit, is het regio-prikbord.
1: Inwoners van Zonnebreugel en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis Kerkplein 5 in Zonnebreugel. Huis naar Werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van één ingang en één contactpersoon voor alle vragen over werk, scholing en ontwikkeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zonnebreugel 107.5 FM en overal via radio smb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De koopkracht van Nederlanders gaat volgend jaar gemiddeld met 10% achteruit. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken die de NOS heeft ingezien. Lage inkomens gaan er 0,2% op vooruit, gepensioneerden 0,3%. Middeninkomens leveren juist 0,1% in en hogere inkomens 0,2%. Het kabinet schuift het probleem rond de belasting op vermogen in box 3 een half jaar vooruit. Dinsdag worden de officiële plannen op Prinsjesdag gepresenteerd aan de Tweede Kamer. In de Verenigde Staten worden de slachtoffers van de aanslagen van 11 september precies 25 jaar geleden herdacht. Op Ground Zero in New York lezen nabestaanden de namen van de slachtoffers voor en zijn er 7 stiltemomenten die de belangrijkste gebeurtenissen aangeven op die dag in 2001. Bij het Pentagon, waar een van de gekaapte vliegtuigen neerstortte, is een herdenking begonnen met president Trump erbij. Bij de aanslagen van 9/11 kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Nederlandse voetbalwedstrijden worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk op het veld of naar andere tribunes wordt gegooid of geschoten. Dat staat in het aangepaste protocol van het betaald voetbal. Volgens justitieminister Van Veel is het zo voor iedereen duidelijk wat de gevolgen van wangedrag zijn. Er wordt bij vuurwerk niet meer afgewacht, iedereen kan direct naar huis. De KNVB werkt daarnaast aan extra maatregelen tegen vuurwerk in stadions en onderzoekt allerlei technologische oplossingen. En de Noorse prinses Astrid is op 94-jarige leeftijd overleden, 2 dagen na de uitvaart van haar broer koning Harald. Dat maakt het Noorse koningshuis bekend. Astrid was jarenlang een belangrijke steun voor haar vader, koning Olaf V, en vergezelde hem bij officiële gelegenheden. Ook voor haar broer Harald en de rest van de koninklijke familie was ze een belangrijke steun. De nieuwe koning Hakon noemt haar overlijden een groot verlies. De vlaggen in Noorwegen hangen vandaag alweer half stok. Het weer vanavond en vannacht opklaringen met vooral in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. In de nacht is er weinig wind bij 7 tot 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radiosmb.nl.
6: Radio SMB.
2: Volle kracht. De Muziekfabriek.
7: Laat je wederom verrassen in dit uurtje. De Muziekfabriek. De keuze is dan ook weer reuze. Er is voor elk wat wils. Fijn dat je bent aangeschoven.
8: Ron van der Steen.
7: Naast onze vaste ingrediënten natuurlijk veel muziek in de Muziekfabriek. We gaan terug naar 1991. Door met Heavy D and the Boys. Hier is Now That We Found Love.
2: Hier is weer een uurtje. Niet te verstaan. De Muziekfabriek. Ron van der Steen.

0: hoogste niveau. Ik heb het over Rod Stewart. Het was destijds een hele dikke hit in Nederland voor Rod, Maggie May. Daarvoor zat Gerard Joling van het album Gewoon Gerard. Hoorde je, er hangt liefde in de lucht. En dat is altijd heel fijn om te weten. En we begonnen met een liedje uit 1991 van Heavy D and the Boys, Now That We Found Love. Het was tevens ook een dikke hit voor Third World. Heb je ook een muzikale inbreng? Laat het ons even weten via www.ronvandersteen.nl.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, telling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar
0: 1975.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: Die grote hit is van Harpo, die heet Movie Star. Hoogste positie nummer 2, aantal weken 3. En die kleine hit is van The Tramps, Save a Place. Hoogste behaalde positie, een 36e plaats, aantal weken 3. We gaan terug naar de lijst van 20 september, week 38. Het jaar 1975.
1: Grote en kleine hit.

0: Jukebox Classic, Golden Oldie.
1: Bobby V's muziekcarrière begon op The Day The Music Died. Buddy Holly, Richie Valens en de Big Boppers waren bezig met de Winter Dance Party Tour.
0: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
1: Maar zij kwamen om tijdens een vliegtuigongeluk op 3 februari 1959. Hun volgende concert zou plaatsvinden in Morehead, Minnesota. De toen 15-jarige Bobby V had een bandje genaamd The Shadows en boden zich aan als vervangers voor het geplande concert. Het optreden werd een groot succes en V werd gevraagd voor meerdere optredens, waardoor V uiteindelijk bekend werd. V's eerste single was Susie Baby, uitgegeven in 1959. In de eerste helft van de jaren 60 scoorde V vele hits, waaronder Take Good Care of My Baby, een nummer 1 hit in de Billboard Hot 100 in 1961 in Amerika. Na 1964 werd een wat mindere periode voor V vanwege de Britse revolutie in de popmuziek. In 1967 kwamen Bobby V en zijn begeleidingsband The Strangers terug met de hit Come Back When You Grow Up. Wij gaan terug naar 1961. Luister naar de Jukebox Classic van Bobby V met More Than I Can Say.
0: Jukebox Classic.

0: Dat was hem, de Jukebox Classic voor deze keer uit 1961 van Bobby V en More Than I Can Say. Nog een beetje geluisterd naar het verhaaltje wat je er straks op las. Conclusie is, de ene zijn dood is de ander zijn brood. Ja, wist en waarachtig. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan in de muziekfabriek. Dus laat je wederom verrassen. Hier is de eerste, dat is die van Kate Ryan.
1: En Love Life.

0: zijn mee. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.
1: Gezien de tijd moeten we een klein beetje opschieten. Heb je al op de klok gekeken? Ja, het is er weer tijd voor. De oude lullenplaat. Nou, daar gaan we. Ze groeide op in Sacramento, Californië. En dat deed ze samen met haar moeder.
2: Oude lullenplaat.
1: De in de VS bekende singer-songwriter Liz Anderson. Anderson begon haar solo-carrière in 1966.
2: Oude lullenplaat.
1: Dat deed ze met het nummer In Person, gevolgd door het door haar moeder geschreven If I Kiss You, Will You Go Away. Later trouwde Anderson in 1968 met Glenn Sutton, een songwriter die later een plaatsje zou krijgen in de Nashville Songwriters Hall of Fame. Anderson was succesvol als zangeres en ze was regelmatig te zien op de televisie in de jaren 60. Haar stijl neigde iets meer in de richting van popmuziek en iets minder richting country. Getuige haar grote hit Rose Garden begin jaren 70. Het door Joe Stout geschreven nummer won een Grammy, werd nummer 1 in de country charts in de VS en nummer 3 in de reguliere popcharts. En ook nog eens een hit in 15 andere landen. Andere hits van Anderson in deze periode waren You're My Man, Listen to a Country Song en Top of the World, voordat het een pophit werd voor de Carpenters. In 1971 werd Anderson verkozen tot vrouwelijke vocalist van het jaar door zowel de Academy Country of Music als de Country Music Association. In de jaren 70 behaalde Anderson 8 nummer 1 hits, 18 top 10 hits en kreeg ze 17 gouden platen. Haar in 2004 uitgebrachte Bluesgrass Sessions werd een groot succes en leverde haar voor het eerst in 30 jaar weer een Grammy-nominatie op. Wij gaan terug naar 1971. Luister naar die hit van toen, Rose Garden van Lynn Anderson.

Je mag het niet zeggen, maar wat kan die Griet lekker zingen? Go! Hij gelooft in mij. En daarvoor is wat Stretch. Why did you do it? Ik heb nog een tweetal liedjes voor je in petto. Kijk maar op de klok, want ja, de koek is op. Dit was weer een uurtje de Muziekfabriek. We gaan nog twee liedjes voor je opzetten. Mits de klok het toelaat. Dus deze van Everything But A Girl, Missing. Gevolgd door Atomic Kitten met The Tie Is High. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een fijne dag van. Ik zeg maar weer groet. En adios.

0: Radio.
1: SMB.
0: Zonnebreugel 107.5 FM.
2: En overal via radio-smb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De toekomst van het Nederlandse drinkwater wordt volgens de inspectie Leefomgeving en Transport bedreigd door pesticiden met PFAS. Jaarlijks komt er minstens 21.000 kilo van de stof trifluorazijnzuur vrij. En die PFAS breekt niet af en kan terechtkomen in de bodem, het grondwater en uiteindelijk ook het drinkwater. Het gebruik van PFAS-houdende pesticiden nam de laatste jaren sterk toe. De inspectie ziet veel risico's voor mens en milieu en wil PFAS-pesticiden snel uitfaseren en ook strengere controle op lozingen. De Amerikaanse president Trump heeft bij het Pentagon de slachtoffers van de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Hij zei dat na die aanslagen van 25 jaar geleden de wereld nooit meer hetzelfde geworden is. Trump sprak zijn medeleven uit met de nabestaanden en hij verwees naar de oorlogen die na 9/11 zijn gevoerd tegen terrorisme. Ook benadrukte hij dat Iran terrorisme steunt en nooit een kernwapen mag krijgen. Bij de aanslagen kwamen destijds bijna 3000 mensen om het leven. De koopkracht van Nederlanders gaat volgend jaar gemiddeld met een 10e% achteruit. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken die de NOS heeft ingezien. Lage inkomens gaan er 0,2% op vooruit, gepensioneerden 0,3%. Middeninkomens leveren juist 0,1% in en hogere inkomens 0,2%. Het kabinet schuift het probleem rond de belasting op vermogen in box 3 een half jaar vooruit. Dinsdag worden officiële plannen op Prinsjesdag gepresenteerd aan de Tweede Kamer. En de publieke omroep wordt vanaf 2029 flink hervormd. De 11 ledenomroepen vormen dan 4 omroephuizen. De NOS en NTR gaan samen verder als NOS. Het kabinet wil minder bestuurlijke drukte en meer samenwerking met ruimte voor goede journalistiek en digitale vernieuwing. Het publieke bestel gaat bovendien op slot. Er komen geen nieuwe omroepen meer bij. Er kunnen er ook geen meer worden uitgegooid. De plannen moeten nog wel langs de Raad van State en het parlement. Het weer vanavond en vannacht opklaringen met vooral in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. In de nacht is er weinig wind bij 7 tot 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SMB 107.5 FM.
0: En overal via radio-smb.nl.
1: Radio SMB.
0: Met dit uur.
8: Koen start op.
0: Met Koen van Dommelen.

welkom weer bij Koen Startop hier op je vrijdagavond. Weer een avond vol met de meeste verse muziek die je maar kunt bedenken. Ik was lekker laat in de studio, want het is hier buiten een beetje chaos. Het is namelijk Costa del Sol, heet het volgens mij. Festival hier op het Kerkplein. Ziet er echt super gezellig uit. Hartstikke mooie tent. En rekening houden ook met het slechte weer, want het is helemaal, of in ieder geval, een groot gedeelte overdekt. Dus kom lekker kijken. Volgens mij is de entree zelfs gratis, of bijna gratis, of in ieder geval niet duur. Volgens mij kun je gewoon lekker hier naartoe komen en het beleven. Ik dacht ook gelezen te hebben dat er morgen een familiedag is. Dus dan kun je lekker met je hele gezin deze kant op en lekker genieten van lekkere muziek. Net zoals hier op de radio natuurlijk. En 2 uurtjes lang weer de meest verse muziek van het dorp. We gaan lekker beginnen met Dermot Kennedy en Stockholm.

Ja, French Kiss. French Kids, niet French Kiss. Almost a Monday. Nee, gelukkig nog niet. We hebben nog een heel weekend te gaan. Jippie de pippie. Ja, fijn. Eens even kijken, wat gaan we nog doen? Ja, we hebben nog heel veel lekkere nummertjes. Nou, dadelijk eerst maar eens eventjes Camillo. Lucy Dacius. En Brian Fulton. Nou, heerlijk. We beginnen met Shy Girl, nu met Lucky.

Ja, Brian Fallon. Love at the end of the world. Mooi nummer toch? Zo lekker. En nieuw natuurlijk, wat ernstig belangrijk is voor dit programma. Eens even kijken. Ja, het is inmiddels 6:30. Dus we hebben het eerste half uur er alweer op zitten. 3 minuten over, om 6:30 om precies te zijn. Maar dat betekent niet dat we niet nog meer dan voldoende muziek hebben. Verse muziek wel te verstaan. Zoals deze nieuwe van John Legend. Daylight. Geniet ervan.

Ja, Warren Zelders met Overrated. Getting Over You is Overrated. Lekker, een beetje moderne country, hè? Heerlijk, ik hou ervan, dat weten jullie inmiddels wel. We hebben nog een dikke 10 minuten te gaan, dus ga eens even kijken. Dan gaan we niet nog volle bak liedjes in starten natuurlijk. Nee, grapje. We gaan lekker nieuwe muziek nog draaien voor de klok van 7. Even kijken, ik heb hier Natanya, Barry Can Swim en Rachel Shinuri. Heel ja, lekker. Ik doe er dan gewoon maar 3 deze keer. Dan halen we dat precies. Denk ik. Niet? Nee, we doen er echt toch 4. Dus dan begin ik gewoon lekker met Pair of Dice van Sierra Ferrell.

0: SMB.
1: Zon en Breugel,
2: 107.5 FM.
1: En overal via radio-smb.nl.
2: Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Uit uitgelekte Prinsjesdagstukken blijkt dat het kabinet het belastingvoordeel voor AOW'ers, de oudere korting, wil verlagen. Ook gaat het tarief van de laagste inkomstenbelastingschijf voor iedereen ietsje omlaag. Het AD meldt verder dat alcohol, bloemen en ballonvaarten duurder worden. Voor de meeste Nederlanders resulteert in totaal een kleine teruggang in koopkracht. De plannen van het kabinet hebben nog geen meerderheid en kunnen nog veranderen. Suriname en Venezuela gaan beter samenwerken en hun vriendschapsbanden versterken. Dat is de uitkomst van een staatsbezoek van waarnemend president Rodríguez aan zijn Surinaamse ambtgenoot Simons vandaag in Paramaribo. De landen gaan elkaar helpen met onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. Om veiligheidsredenen was het bezoek van de Venezolaanse delegatie pas kort voor aankomst bekendgemaakt. Het aantal doden na de brand op de veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 35. Er worden nog altijd 54 mensen vermist. De brand brak woensdagavond uit toen het vaartuig onderweg was van de Filipijnse hoofdstad Manila naar Coron. Er waren ruim 130 mensen aan boord. De oorzaak van de brand is nog altijd niet bekend. IJsland gaat een eind maken aan de walvisvaart. Het land komt begin volgend jaar met een wetsvoorstel voor een permanent verbod. Alleen in Japan en Noorwegen is commerciële walvisvangst dan nog toegestaan. Walvisvlees wordt in sommige landen verkocht als delicatesse. Andere delen gaan naar de farmaceutische industrie. Finvissen zijn het belangrijkste doelwit van de walvisindustrie in IJsland. Ze zijn door de Internationale Unie voor Natuurbescherming aangemerkt als bedreigd. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
0: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
0: Radio
2: SMB
0: 107.5 FM.
2: En overal via radio-smb.nl.
0: Radio
2: SMB. Met dit uur.
7: Koen start op.
2: Met Koen van Dommelen.

Ja, daar zijn we weer. Het tweede uur. Koen staat op deze vrijdag 11 september. Een aantal jaar geleden natuurlijk een hele zwarte dag. Maar vandaag toch ietsjes vrolijker, toch hoop ik. We denken natuurlijk allemaal nog wel eventjes aan die dag. Waar was je op dat moment? Is een veelgevraagde vraag op dit soort dagen. Ik was aan het werk in de frietent. Ja, moet ook gebeuren. Eens even kijken. We gaan lekker de nieuwe draaien van Kings of Leon. Daarna Tina Shea, Clooney en Dylan. Hier allemaal de verste muziek. Alleen maar op Radio SMB bij Koen Start Op. Geniet ervan. Kings of Leon, My Whole World.

Ja, Dylan, To Love and To Lose. Vers uit de week top 40 uit Amerika. Ja, dus de mega charts uit Amerika. Hartstikke leuk. Daar haal ik veel nieuwe muziek vandaan. Even kijken. Oh ja, het is kort over al geweest. Kort over 7. Nou, dan maakt het wel tijd voor de nieuwe van This Is Lorai, The Kid With The Crown. En daar natuurlijk Spirit Box, Victoria, Monet en Rima. Goh, een hele mond vol. Maar we beginnen lekker met This Is Lorai met The Kid With The Crown.

Ja, sorry. Ik moest even de juiste knop omhoog schuiven en niet de verkeerde. Ja, dat was Ono. Ono. Lekker even chillen. Een beetje Jamaicaanse chillmuziek. We hebben nog een klein half uurtje te gaan. Heerlijk in deze show. Buiten is het feest in volle gang. Ik denk dat ik als ik dadelijk naar buiten loop, dat het rammetje druk is. Want het is gewoon lekker weer. Het regent niet. Het is niet koud, niet warm. Heerlijk. Nou, lekker verder met Slater en Crank 2.

Ja, When in Rome, Def Cameron. Heerlijk zo. Lekker feest, lekker, lekker echt een beetje party nummer, ja. Zou je buiten op het plein ook vast wel kunnen draaien. We hebben nog een dik kwartiertje te gaan. Het is 19:44 om precies te zijn. Dus we kunnen nog lekker wat liedjes draaien. En dat is dan nog maar wat we moeten gaan doen, hè. Ik laat jullie niet alleen. We gaan lekker verder met Shanna Spyro en Great Expectations.

Ja, ik neem alvast afscheid van jullie hier vanuit de studio. Geniet nog even lekker van de laatste nummertjes. En ga dan lekker je weekend in. Doe wat leuke dingen. Geniet. Rust even uit voordat de komende week weer begint.

De kou weer gemoet, de winter komt er weer aan. Maar blijf lekker luisteren naar Radio SMB, dan komt het allemaal goed. Ik hoor jullie allemaal de volgende uitzending weer. En zoals ik al zei, geniet nog eventjes van het laatste nummerootje. Namelijk So Good van Jeanne Alilio en Kendrick Lamar.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Textielketen Zeeman roept rompertjes terug waarvan sommige knoopjes loszitten. Daardoor zouden baby's kunnen stikken. Het gaat om rompers die verkocht zijn tussen 15 juni en 20 augustus dit jaar. In de effe kleuren lila, lichtroze en lichtgroen en in wit met een dinosaurussenprint. Zeeman vraagt klanten om ze terug naar de winkel te brengen. En ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt om de babyrompers niet te gebruiken. Het was deze zomer nog nooit zo druk in het luchtruim boven Europa. Er waren dagelijks gemiddeld 36.000 vluchten in de lucht. Dat is een stijging van bijna 2,5%, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Ondanks de drukte steeg het aantal vluchten dat op tijd aankwam naar 72,6%. De spanningen in het Midden-Oosten hebben niet geleid tot minder vluchten, maar tot meer vluchten binnen Europa, volgens Eurocontrol. Uit uitgelekte Prinsjesdagstukken blijkt dat het kabinet het belastingvoordeel voor AOW'ers, de oudere korting, wil verlagen. Ook gaat het tarief van de laagste inkomstenbelastingschijf voor iedereen ietsje omlaag. Het AD meldt verder dat alcohol, bloemen en ballonvaarten duurder worden. Voor de meeste Nederlanders resulteert in totaal een kleine teruggang in koopkracht. De plannen van het kabinet hebben nog geen meerderheid en kunnen nog veranderen. Suriname en Venezuela gaan beter samenwerken en hun vriendschapsbanden versterken. Dat is de uitkomst van een staatsbezoek van waarnemend president Rodríguez aan zijn Surinaamse ambtgenoot Simons vandaag in Paramaribo. De landen gaan elkaar helpen met onderwijs, toerisme.

0: toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. Het weer, opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist. Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: John en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
6: SNB
5: 107.5 FM.
6: En overal via radio snb.nl.
5: Radio
6: SNB.

0: Sexomatic Automatic.
1: Barkees en Sexomatic als eerste in de Grooveyard. Lekkere dance classics voor jou onderweg. Tony Kazo zo meteen met All the Love in My Heart. All the Love in My Heart voor de lekkerste dance classics, zo is het. En Switch, ook nog Dashband. Ik zie de Cool Notes en Brandy Wells, of Wells eigenlijk, heet ze. En zometeen ook nog, maar eerst, zoals ik al zei, Tony Kazo hier in de Grooveyard. Fijn dat je erbij bent. Lekker dansen, lekker

0: Dashband en Keep It Alive. De Dashband, al sedert de jaren 60 actief in de disco dance wereld, in de soul wereld eigenlijk. Switched out for my treason.
1: Can you feel the power?
2: Oh, I love this.
1: Starting now.
3: Come on.
1: Old school tunes.
0: En de Cool Notes en Into the Motion. Brandy Wells achteraan straks met Watch Out. Zeker, pas op. Dat je niet je been niet afbreekt bij je knie of zo met dansen, weet je wel. Ja. Ik hoop het van niet. Waar heb je het over 5000? Nou ja, het zijn toch tijden dat we wat soepeler waren, denk ik. Toen deze platen in de disco gedraaid werden, toch?

digitale disco heeft altijd wel wat met ijs te maken. Gek is dat. De Italianen waren het al in de jaren 50 al in Nederland actief in de ijs. Wat daarvoor al, denk ik, voor de oorlog. Brent Miller en Colder in IJs.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zullen dit weekend met ambulances terug naar Nederland worden gebracht. Dat verwacht alarmcentrale Eurocross. 12 passagiers zijn inmiddels ondergebracht in een hotel. De bus reed donderdagmiddag vermoedelijk tegen een blok van een wegafzetting en vloog door de vangrail. Er vielen 5 dodelijke slachtoffers. 40 mensen raakten gewond. De chauffeur van de OAT-bus bleef ongedeerd, maar is er mentaal slecht aan toe. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen is gisteren een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië door drones of andere projectielen geraakt. Minstens 2 pompstations van de Oost-West-pijplijn zouden beschadigd zijn. De functionarissen hebben tegen CNN gezegd dat de projectielen uit Irak afkomstig waren. Er zijn in Irak aan Iran gelieerde milities actief. De berichten zijn niet door de Saoedische regering bevestigd. Textielketen Zeeman roept rompertjes terug waarvan sommige knoopjes loszitten. Daardoor zouden baby's kunnen stikken. Het gaat om rompers die verkocht zijn tussen 15 juni en 20 augustus dit jaar. In de effenkleuren lila, lichtroze en lichtgroen en in wit met een dinosaurussenprint. Zeeman vraagt klanten om ze terug naar de winkel te brengen. Het was deze zomer nog nooit zo druk in het luchtruim boven Europa. Er waren dagelijks gemiddeld 36.000 vluchten in de lucht. Dat is een stijging van bijna 2,5%, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Ondanks de drukte steeg het aantal vluchten dat op tijd aankwam naar 72,6%. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
0: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB.

Lisa Richard en Hooked on Your Love 1985. Nou, we gingen toch weer een jaartje verder. Want daarnet hoorde je nog Mad Desire van Dan Harrow uit het jaar 1984. Dus. Sharon Red, You're a Winner. Een tijdje niet gehoord. Dat is ook wel leuk om even te draaien. Sylvia Smith ook nog straks. Maar eerst The Breakfast Club en Ride on Track.

Sylvia Smith en I Don't Wanna Be A Sometime Lover. Ze wil permanent de liefde ontvangen van je, dus van haar partner in die tijd. En dan heb ik het over de jaren 80. De Breakfast Club, Right on Track, hoorde je ook nog even voor Sylvia Smith. En nu deze dame, helaas overleden. Het is wel heel triest, aan een zware longontsteking destijds.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De politie meldt dat in een recreatiegebied bij Delft deze zomer meerdere vrouwen van hun fiets zijn getrokken of geslagen. Twee van hen werden aangerand. De incidenten vonden in juli en september plaats, telkens midden in de nacht in het Delftse Hout. Omdat ze in relatief korte periode in hetzelfde gebied plaatsvonden, wordt gekeken of er een samenhang is. Zo laat de politie vandaag aan Omroep West weten. Het gebied wordt nu extra in de gaten gehouden. In het Engelse parlement is vandaag een wetsvoorstel gesneuveld dat hulp bij zelfdoding zou legaliseren. Het voorstel waarin volwassenen met minder dan 6 maanden te leven met medische hulp een einde aan hun leven zouden kunnen maken, werd met een nipte meerderheid verworpen. Tegenstanders zijn bang dat kwetsbare mensen onder druk kunnen worden gezet om een einde aan hun leven te maken. Ook zou eerst de zorg voor terminaal zieke patiënten moeten worden verbeterd. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zullen dit weekend met ambulances terug naar Nederland worden gebracht. Dat verwacht alarmcentrale Eurocross. De bus reed donderdagmiddag vermoedelijk tegen een blok van een wegafzetting en vloog door de vangrail. Er vielen 5 dodelijke slachtoffers. 40 mensen raakten gewond. De chauffeur van de OAT-bus bleef ongedeerd, maar is er mentaal slecht aan toe. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen is gisteren een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië door drones of andere projectielen geraakt. Minstens 2 pompstations van de Oost-West-pijplijn zouden beschadigd zijn. De functionarissen hebben tegen CNN gezegd dat de projectielen uit Irak afkomstig waren. Er zijn in Irak aan Iran gelieerde milities actief. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio
1: SNB
7: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio
1: SNB.
8: Weet je nog die tijd van vroeger?
9: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
8: De onvergetelijke superhits.
1: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: Waanzinnig! Zoveel hits!
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.

Ja, een hele goede dag en welkom bij een nieuwe editie van De Muziek Express. Met allemaal hier op jouw favoriete radiostation. We begonnen het eerste uur met Diana Ross en Upside Down. Plaat uit 1980. Van binnen op 26 juli van het jaar. 14 weken stond hij erin, hoogste notering nummer 2. Leuke muziek uit het heden. Nee, niet uit het heden. Uit het verre hitsverleden, ja. Jaren 60, 70 en 80. Het komt voorbij de aankomende 2 uur. Hier in de Muziek Express. Straks in dit uur rond het 30:30 de Polygoonjournaal. En in het 2 uur rond diezelfde tijd, maar dan 1 uur later, de top 3 uit een vervlogen jaar. Ja, zoals ik al zei, leuke plaatjes. Je hoort ze hier. Diana Ross. Afkomstig uit Detroit, Michigan. Amerikaanse soul-zangeres. En ze werd bekend met de Supremes. En startte daarna een succesvolle solo-carrière. Ja. Verder met muziek. Een plaat uit 1968. 8 juni van het jaar kwamen ze binnen in de Nederlandse top 40. 9 weken stond ze erin. Hoogste notering nummer 12. We hebben het over deze dame. Ja, dit is Aretha Franklin en haar Think.

lekkere muziek van Aretha Franklin en Think. Plaat uit 1968. En ja, je hoort het hier allemaal in de Muziek Express. Oh ja, dacht het wel. Het nummer werd uitgebracht op het album Aretha Now in 68. Op 2 mei van dat jaar werd het nummer uitgebracht. En ja, de tweede single van het album is dat dan. Hoort het hier elke week in de Muziek Express. Leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Zometeen wat Nederlandstalig werk op je radio doen we samen met Circus Custus en Monica. Maar we gaan eerst naar 1976. Dat doen we samen met Champagne. Toen ik die plaat voor het eerst hoorde, had ik echt zoiets van, wat is dit allemaal, joh? Het blijkt wel een leuk plaatje.

van de Nederlandse muziekduo Circus Custers. Plaat uit 1987. Het is de tweede single van het derde studioalbum. En als ik 16 ben, Monica is een ingetogen ballade. Gezongen in een eenvoudige taal. Ja, in het Nederlands. Ja. Het nummer gaat over een meisje wiens ouders gaan scheiden. En met haar vader verhuisd naar een andere stad. Ja, de plaat werd de grootste hit van het duo. En je hoort ze af en toe hier voorbij komen in de Muziek Express. En dat allemaal op jouw favoriete radiostation. Van Nederland gaan wij naar Schotland. Is een sing- en songwriter. Hij bracht wereldwijd door in 1977 met het album Year of the Cat. En een gelijknamige single. Het album bevatte de hit On the Border. Ja, kenners onder ons weten dat we het natuurlijk over Al Stewart hebben. Jawel. Ja, dat is een single van Al Stewart. Het is de tweede en tevens laatste single afkomstig van het album. Zoals ik al zei, Year of the Cat. Oh, wat zijn dit lekkere deuntjes op jouw radio. Blijf erbij. De beste muziek hoor hier in de Muziek Express. Oh ja, deze plaat kwam binnen in 1977.

laatste hit van Stuart in Nederland en België. In Nederland was de plaat op vrijdagavond 15 april 1977. Een Veronica's alarmschijf. Ja, wij draaien ook gewoon dat soort platen. Ja, ja. Hey, als je net inschakelt, een bijzonder goede dag. En welkom op jouw favoriete radiostation in de Muziek Express. Nou, we zijn nog maar een uur één, hoor. Dus je hebt nog niet zoveel gemist. Alhoewel. Zometeen een oudje van Pat Boone. Speedy Gonzales uit 1962. En dan het Polygoonjournaal. De volgende plaat is er eentje van Crowded House. Don't Dream It's Over is een nummer van de Australische Nieuw-Zeelandse rockband. Uit 1987. Het is het vierde single van hun titelloze studioalbum. Ja.

En wil je wat meer informatie hebben, ga even naar Facebook en zoek even de Muziek Express op. Binnenkort ook de website online. Demuziekexpress.nl. Die is nog niet voor iedereen operationeel. Maar dat gaat wel komen. Demuziekexpress.nl. Ja. Nou, zoals gezegd, de plaat uit 1900 en wat was het ook alweer? 87. Dit is Crowded House Dus. And don't dream it's over. Je hoort het hier in de Muziek Express. Een bijzonder goeiedag.

0: Maar één plek.
1: Waar de muziek het allerlekkerst klinkt.
0: De Muziek Express met Jeroen Jansen.
2: 1962.
3: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Op alle uren van de dag kan men de hippies die het in Amsterdam wel gezien hebben aantreffen op de uitvalswegen, wachtend op een lift. Maar wie bestemming Tiel op zijn bordje zette, had daar een heel bijzondere reden voor. Die wilde namelijk naar het Betuwse popfestival, waarvoor een groot aantal bekende popgroepen gecontracteerd waren. Daaronder de Nederlandse Golden Earring. Deze beroemde jongens uit Den Haag wisten ongeveer 1500 jongeren zodanig in beweging te krijgen dat men de kilte van de late augustusnacht niet meer voelde.

0: Het popfeest dat 's middags was begonnen, trok jongelui uit alle delen van de wereld en van Nederland. Een lichtshow begeleidde nu en dan het optreden van de verschillende groepen, zoals van de Kings, waarvan de zanger-pianist zijn instrument zo hardhandig bewerkte dat velen die al wat waren ingedoezeld weer ontwaakten. Ook het optreden van Black Sabbath stimuleerde de jongeren tot actief meedoen. In de regen om 4:30 's ochtends werden vele dromen onderbroken door de Tielse popgroep The Dream. Hoewel het bezoek wat tegenviel, was het muzikaal zeker een geslaagd festival. En de echte liefhebbers proberen nu liftend het volgende popfeest te bereiken.
1: Plaatjes.
2: Leuke plaatjes wel.
1: Leuke plaatjes wel.
2: En die hoor je hier.

Ja, nou dat is over Sammy. Sammy is na Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder wellicht zijn bekendste hit en nummer waarmee hij doorbrak bij het grote publiek. Ja, de zanger werd begeleid door het orkest onder leiding van Frans Mits, die ook voor de arrangementen zorgde. Lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Het leeft op jouw radio. En dat allemaal in de Muziekexpress. Zometeen een plaat van de Bee Gees. 1968. En ja, ik heb in mijn tijd begonnen we de show altijd met deze plaat. Ja, en waarom we dat eigenlijk deden bij de lokale omroep waar ik voor werkte, dat weet ik eigenlijk niet meer precies. Maar ja, het is wel zo'n mooie plaat. We hebben het over Kitty Ken.

Een popgroep samen met de tweelingbroer Robin en Maurice Gibb. Samen met hun oudere broer Barry. Ja, de naam van de groep was aanvankelijk niet bedoeld als afkorting van de Brothers Gibb. Oorspronkelijk speelden de broers samen met de Rattlesnakes. En later werd Wee Johnny Hayes en de Blue Cats. Ja, en onder de naam werden ze geïntroduceerd bij radio-dj Bill Gates. Ja, Bill Gates is ook nog radio-dj geweest. Ja, en dat gebeurde door Bill Good. Nadat hij hen aan de weg zag op de Brisbane Speedway Circuit. En Bill Gates bedacht de naam Bee Gees. En baseerde zich daarbij op zijn Goodies initialen. BG, BG, ja. Oftewel Brothers Gibb. Ja, het is allemaal weer te herleiden naar hoe het allemaal ontstaat. Maar je wel een beetje logisch nadenkt. Toch? Ja, vind ik wel hoor. De volgende plaat is een plaat uit het jaar 1985. Stond er, even kijken. Kwam binnen op 23 februari van het jaar. Stond er 15 weken in, waarvan 3 weken nummer 1. En dit zijn ze dan, de Commodores en hun Night Shift uit 85 dus. Hey, blijf erbij, want we doen het speciaal voor jou in de Muziek Express. De leukste muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

plaat 1968. Skitty Gang. En dat allemaal van de Bee Gees. Nou, de broers werden geboren op het eiland Man. Je weet wel, dat is dat eiland waar ook de Ross Revenge op dit moment in de baai ligt. Ja. En kenners onder ons weten natuurlijk dat onder andere Monique daarop zat en Radio Caroline. En mocht je het nog niet weten, de oude groep, de oude garde van toen de tijd, die bemannen één keer in de maand een weekend lang de Ross Revenge en maken daar uitzendingen op dat schip. En ze zitten op het oude Radio 1 frequentie hier op de Middengolf. 647 is dat, geloof ik. En ik kan je verzekeren, ze zijn bikkel en bikkelhard. Ik geloof dat er iets van 15 kilowatt zender daar op het land staat te draaien.

anderhalf jaar geleden. Ik weet niet hoe dat er nu mee staat in verband natuurlijk met corona. Ze hebben de oude studio, zijn ze weer aan het opbouwen, of hebben ze al opgebouwd. Zoals ze vroeger in de zeezendertijd in de jaren 60 en 70 en een stukje mee werkte natuurlijk, ja. En of dat wel niet genoeg is, je kan er naartoe naar die Roze Revenge. En wil hard aan het sparen, want ik wil daar zeker een aankomende jaar, een van de aankomende jaren naartoe. Ja, gewoon eens kijken als de mannen daar een programma maken op de Roze Revenge. En het lijkt me gewoon heerlijk, jawel. Goed, verder met muziek hier op jouw favoriete radiostation in de Muziek Express. En dat doen we samen met deze. Tom Jones uit 68 en Help Yourself.

0: hoorde Tom Jones. Ja, hij mag zijn eigen Sir noemen. Sir Thomas John Woodward, zo heet hij. In het echt, zo staat het ook in zijn paspoort, denk ik. Ja. Nummer kwam binnen op 27 juli 1968. Tot de 14 weken in hoogste rotering, nummer 7. Wat Nederlandstalig werk op je radio afvuren. Dat doen we samen met Harry Slinger en zijn kornuiten. Met de formatie Drukwerk. En Schuin een lichtje op mij, plaat uit 1982.
1: Met onze hits.
2: Met onze hits. Kan jouw dag niet meer stuk.
1: Kan jouw dag niet meer stuk.
2: Wow.
1: En dat allemaal in de Muziek Express.

0: overdek de tafel. You see the same old same. Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You can't trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

Ja, je hoort het drukwerk. En schijn een lichtje op mij. En dat allemaal uit de platen 1982. Hey, beste mensen, het loopt tegen het einde van het eerste uur aan. Dat betekent dat ik even plaats maak voor wat er ook gaat komen. En dan zijn we heel gauw terug in het tweede gedeelte van de Muziek Express. Met ongeveer op het half uur. Proberen het een beetje uit te kiezen. De top 3 uit een vervlogen jaar. En wat dat is, dat hoor je straks. Ik laat je achter met 2 platen. Zometeen Milli Vanilli en Girl, I'm Gonna Miss You uit 1989. We gaan eerst even richting het jaar, wat was het ook alweer? Oh ja, 1961. Het origineel stamt uit 1934. Geschreven door Richard Rodgers en Lawrence Hart. Dit keer de eerste keer zijn bekende 50s progressie. In een populair lied. En het is een standaard ballad geworden. Toen, hè? In 34, ja. In 1961 werd Blue Moon, want daar hebben we het over, een internationale nummer 1 hit voor de doo-wop groep The Marshalls. En in Nederland kwamen ze binnen op 6 mei 1961, stonden de 12 weken in hoogste rotering nummer 6. Ja, en je hoort het hier in de Muziek Express.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond tenminste 20 gewonden gevallen. Volgens de politie raakte de regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië rond 7:45 een onbekend object. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. De hulpdiensten zijn ter plaatse en de Franse spoorwegen SNCF doet onderzoek naar de toedracht. In Oostenrijk is een 44-jarige Nederlandse wandelaar 30 meter naar beneden gestort. De man gleed donderdagmiddag uit over een rotsblok. Hij was samen met 2 andere wandelaars op weg naar de Europahütte, een berghut vlakbij de Italiaanse grens in de buurt van de Brennerpas. Hij liep ernstig hoofdletsel op en is met een reddingshelikopter naar een ziekenhuis in Innsbruck gebracht. De politie meldt dat in een recreatiegebied bij Delft deze zomer meerdere vrouwen van hun fiets zijn getrokken of geslagen. 2 van hen werden aangerand. De incidenten vonden in juli en september plaats, telkens midden in de nacht in het Delftse Hout. Omdat ze in relatief korte perioden in hetzelfde gebied plaatsvonden, wordt gekeken of er een samenhang is. Zo laat de politie vandaag aan Omroep West weten. Het gebied wordt nu extra in de gaten gehouden. In het Engelse parlement is vandaag een wetsvoorstel gesneuveld dat hulp bij zelfdoding zou legaliseren. Het voorstel waarin volwassenen met minder dan 6 maanden te leven met medische hulp een einde aan hun leven zouden kunnen maken, werd met een nipte meerderheid verworpen. Tegenstanders zijn bang dat kwetsbare mensen onder druk kunnen worden gezet om een einde aan hun leven te maken. Ook zou eerst de zorg voor terminaal zieke patiënten moeten worden verbeterd. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
4: Weet je nog die tijd van vroeger?
5: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
4: De onvergetelijke superhits.
5: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: Waanzinnig! Zoveel hits!
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.
2: Welkom terug in het tweede gedeelte van de Muziek Express hier op jouw favoriete radiostation. We begonnen de tweede uur met Kim Wilde en Cambodia aan plaat 1981. Het nummer is geschreven door de broer van haar, Ricky Wilde. Ja. En hun vader Marty. Nou, de tekst van het nummer gaat over een vrouw wier partner in dienst is als militair piloot in Thailand. Ja, op een dag krijgt hij de order om naar Cambodja te gaan. En dan wordt hij vermist. Ja, dan zing ik zo over dan. Ja. Hey, wat hebben we allemaal in petto nog voor jou in dit uur? Nou, leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Het herleeft weer op jouw radio. En rond het half uur hebben we de top 3 uit het jaar 1982. Om precies te zijn was de hitlijst van 20 november. Ja, leuke muziek zoals ik al zei. We gaan even richting Engeland. Om precies te zijn Liverpool. De groep was actief tussen

Het nummer werd gecomponeerd door Paul McCartney. Maar officieel toch geschreven aan Lennon McCartney. De song werd uitgebracht als single. Ondanks de lengte van het nummer 7 minuten 11... bleek het 2 weken op nummer 1 in de Britse hitlijsten te staan. Door het commentaar van de lengte van de Verenigde Staten... die begon erover te zeuren... Ja, werd daar een verkorte versie van uitgebracht... die 9 weken op nummer 1 bleef staan. En dat bleek uiteindelijk de grootste aantal weken ooit... voor een single van de Beatles. Ja, zoals ik al zei, hij stond er 7 weken in... waarvan 1 week op nummer 1, ja...

Nou, ik heb me laten vertellen. Ik kreeg net een appje binnen. Jeroen, het is 7 weken op nummer 1, hoor. Ja. Ja, dat is onze Beatle-fan. Ja. De goeroe. Om het even netjes te houden, ja. Hey, leuke muziek uit het stenen tuinperk wil ik nou weer net niet zeggen, maar... Ja, het herleeft veel op je radio, dacht ik zo. Oh, kennen we deze nog? Even in het kader van de snoeiende gitaren. Formatie Status Quo. Nummer is afkomstig van het album On The Level. Zometeen Het Goede Doel en Eén Fout uit 83. Maar eerst deze van uit 1975. Dit is Down Down. De werktitel van Get Down, dat was oorspronkelijk de naam die ze wilden aangeven. Maar om verwarring te komen met de single van Gilbert O'Sullivan werd het Down Down. Hey, leuk dat je erbij bent, de Muziek Express.

Ja, je hoorde dus het Goede Doel, plaat uit 1983 en het nummer 1-fout. Leuke muziek uit het verre hitverleden, de jaren 60, 70 en 80. Het komt voorbij hier in de Muziek Express. En zometeen El Giro en Boogie Down uit 83. Daarna de top 3 uit het jaar 1982. 20 november om precies te zijn. Maar we gaan eerst de Amerikaanse discogroep dat luistert naar de naam Tavares. Ja. Yeah. En dat werd uitgebracht op het album Sky High uit 1976. In mei van het jaar werd het nummer uitgebracht als de eerste single van het album. Heaven Must Be Missing an Angel is geschreven door Freddie Perren en Kenny St. Louis, die gezamenlijk verantwoordelijk waren voor 5 van de 8 nummers van het album Sky High. Je hoort het hier in de Muziek Express. De leukste muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

je hoorde de top 3 van het jaar 82. Ja, er was niet zoveel veranderd in die top 3 toen. Op nummer 3 blijven staan toen 5 weken in de Nederlandse top 40. Alaya en Are You That Somebody? Nummer 2 blijven staan toen 10 weken in de Nederlandse top 40. Boyzone en No Matter What. En op nummer 1 blijven staan voor de 5e week in de lijst. The Venga Boys en Boom Boom Boom Boom. Leuke muziek, je hoort het hier. In de Muziek Express 2 uur lang. De leukste plaatjes uit de jaren 60, 70 en 80. Volgende plaat is afkomstig, zometeen trouwens, voor de truckers onder ons. In mijn cabine uit 78 met Henk Wijngaard. Maar we gaan eerst even richting Frankrijk. Het is een Franse zanger, componist en filmacteur. Hij huwde in 81 met zangeres Françoise Hardy. Met wie hij sinds 1967 een relatie heeft. En die de moeder is van zijn zoon, Thomas Dutronc. Ja, dat is dan een Franse zanger en jazzgitarist. Je hoort het hier in de Muziek Express. En ik ga mijn mond er niet over laten vallen. Of zal ik het toch doen? Il est Chinguereux, Paris Saville. Plaat uit 1968. Hij kan het veel beter dan ik. Ja. Yeah.

Geladen 1978 in mijn cabine van Henk Wijngaard. Weer een andere plaats. Hij is een zoon van een gevluchte moeder uit Frankrijk. En een Canadese geallieerde soldaat. Al op jonge leeftijd was hij met muziek bezig. Hij kreeg op zijn 14e van zijn moeder een gitaar. Maar een jaar later ging hij als lichtmatroos bij de koopvaardij werken. Ja, na zijn huwelijk in 1966 zocht hij een baan aan de wal en hij werd vrachtwagenchauffeur. Ja. Ja, zijn bijrijder die moedigde hem aan om Nederlandstalige truckersliedjes te gaan schrijven. En dat deed hij dan ook. En om mee te doen aan de talentenjacht, kreeg Wijngaard een contract bij Telstar. Dat is dan weer een platenmaatschappij. Ja, in 1978 beleefde hij zijn doorbraak als soloartiest met

Jan en Dien, afkomstig uit Amerika, die actief waren eind jaren 50, begin jaren 60. Met onder andere Dean Torrance en Jan Barry. Dat zometeen met Surf City uit 79. Twee jaartjes later, om precies te zijn 12 december 1981, kwam de volgende plaat binnen. Het is een Nederlandse meidenpopgroep uit de jaren 70 en 80 die naar voorbeeld van Love vooral vrolijke discodeuntjes op het repertoire hadden staan. Ja. En dat is deze groep. I'm a rocking machine hier op de Muziek Express.

komt er in de studio vliegen hier zo. Jeroen, heb je wel eens even op de klok gekeken? Ik ben wel lekker aan het presenteren, maar ja, het loopt tegen het einde van je programma aan. Ja, en inderdaad, als je dat zo bekijkt,

Volgende week, dezelfde tijd, dezelfde zender, ben we weer terug hier met de Muziek Express. Weer 2 uur lang de beste muziek uit de jaren 60, 70 en 80. De volgende plaat is Surf City van Jan en Dean. En ik zou zeggen, graag tot de volgende keer. Hiya!

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:15 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Iedere laatste donderdag van de maand kun je in Eindhoven terecht bij het EHW Innovation Café. Hier borrelen ideeën, technologie en design samen voor een duurzame toekomst. Vanaf 17:30 is er inloop en netwerken. Om 18:00 een introductie met speciale gasten en een Q&A gevolgd door netwerkmogelijkheden. En de sessies zijn Engelstalig en open voor iedereen. Dus studenten, makers, ondernemers en nieuwsgierigen. De locatie is de Kazerne Design Lab Paradijslaan 8 in Eindhoven. Meer informatie en aanmelden via ehwinnovationcafé.org.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Korenmolen Het Nupke in Geldrop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen dan gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Korenmolen Het Nupke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zoek je gezelligheid en beweging? Sluit je dan aan bij Wandelfit van Zon en Breugel Verbind. Elke donderdagmiddag verzamelen ze in het Dommelhuis aan de Kerkstraat 2 in Zon en Breugel. Het is een uitnodiging voor iedereen, maar zeker ook voor senioren die graag samen met leeftijdsgenoten wandelen door het dorp. Na een frisse wandeling van 2 uur zetten ze een lekker kopje koffie neer in het Dommelhuis. De eerste editie was op donderdag 4 juni, aanvang 1 uur in de middag, maar kom gewoon langs elke donderdagmiddag.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:15 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
6: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen kunnen iedere eerste woensdag van de maand komen luisteren naar een verhaaltje bij de kinderboerderij van Kasteel Gelderop. Het voorlezen begint om 3:15 middags en duurt meestal ongeveer een kwartier. Daarna kunnen kinderen vaak nog de dieren voeren. Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig. De activiteit vindt plaats bij Kasteel Gelderop, Mierlozenweg 1 in Gelderop. Bezoekers wordt aangeraden om voor het vertrek de sociale media van Kasteel Gelderop te bekijken voor eventuele wijzigingen. Het voorlezen is iedere eerste woensdag van de maand van 3:15 tot 3:30 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellig ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kop koffie of thee. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats in de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Elke maandagavond is erfgoedcentrum De Ravenpoort geopend aan de Rijksluisstraat 10 in Oorschot. Van 7 tot 9 s'avonds kunnen bezoekers hier terecht voor een duik in de geschiedenis van Oorschot. Historische documentatie is zorgvuldig geordend en ook digitaal is er veel informatie beschikbaar. Het centrum biedt daarmee een toegankelijke plek voor iedereen die meer wil weten over het lokale erfgoed en de historie van de regio. De openstelling loopt wekelijks door tot het begin van januari 2027.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.